0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het...

0: 1 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20.
0: Show.
2: Dit is L1.

0: wat het magische gebeuren bij L1 dat elke ochtend
1: start. Terwijl de nachtwaker in het museum zo ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
2: Lekker!
1: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg! Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.

0: Van deze dinsdag, we zitten op de 22e van de 9e. Och, ben ik vergeten de kalender te pakken. Wacht even, wacht even, jongen. Kump goed. Even rennen. Hier is de lijnbus. En moesten we er toch voor zorgen dat het allemaal wel een beetje goed terecht komt. En een luimig verhaal, want ik heb een muur. 22 september, de kalender staat erbij. De kalender van Maarten, waar je de sleutel van hebt gevonden van de kluis. En ik gewoon op Bledger nieuw af. En ja, wat staat er op de kalender? Dag van de apothekersassistent. Er zit ook een QR-code bij. En daar huurt een plaat bij van Paul en Leo. Is het heen een dokter in de zaal? Hoe de hele van 2017. Misschien had Emus heen nog wel een goed recept. Een pilletje of een drinkje. Gewoon get Melissien. Een jeker bad in Springs en angeldaagster kanker zien. Motte vergeliek naar het spitaal. Of lu is hij een dokter in de zaal. Of geen dokter in de zaal te zien. De enige koffiestrol die van zo meteen wat in de nek afgeeft. Dat is natuurlijk een hele goede strol en een hele goede doktersrecept om de dag weer door te komen. Zeker op deze dag dat het doordraaid dinsdag is. En doordraaid dinsdag, dan mogen we aan het raad rijden. En de sjoen is, het raad staat er ook nog allemaal. Ik heb toch wat nieuwe dingen opgezet, zoals Oktoberfest en zo. Zit er een paar keer op. Misschien hebben we er vandaag wel iets mee kunnen gaan doen. Maar dan moeten we maar eens even gaan kijken wat het zo meteen gaat beren. Eerst gaan we even kijken op Fransje Broekhuizen. Want hij heeft natuurlijk ook weer een heel pleitje gemaakt deze ochtend. En dat pleitje dat ziet er als volgt uit. Doordraai dinsdag, dat staat erbij. En dat is het inderdaad, Frans, vandaag. En wat heeft er erbij geschreven? Nou, op deze doordraai dinsdag valt vandaag gelijk met Wereld Neushoorndag. Dus kom ze de neushoorn tegen vandaag. Zeg hem even goeiedag. In verwachting van Pascal die een zwaai geeft aan het rad, kom we straks samen op zoek. Nou, kon ik zeker doen zo meteen een zwieper geven aan het raad. Maar eerst even naar de L1-telefoon. Hallo, met L1, wie is dit? Volgens mij is dat Rob van Hoven al.
1: Goedemorgen, Pascal, met Rob. De taxchauffeur.
0: Hey Rob, goedemorgen.
1: Ja, ik ben om 6 al vertrokken vanmorgen.
0: Ja.
1: In Hoensbroek via Heerlen naar Opperheuver en Utrecht.
0: Ja.
1: Valiescombinatie. En dan morgen terug richting Belfeld. Mm-hmm. Zakelijke rit van Den Bosch.
0: Oeh.
1: Wachten en terug. Aangezien ik zo vroeg begonnen ben, weet ik niet wat het onderwerp is.
0: Ja,
1: dus ik kan ook even niks aanvragen.
0: Nee, dat ga je dan niet, hè.
1: Ik wens je nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio, hè.
0: Radio, Rob. Veilige kilometers. Schoen, dat is een vreugde van de partijbus. Marco is ook al van de partij. Hallo, Marco.
2: Goedemorgen, toppers. Goedemorgen, Pascal. En goedemorgen, collega.
0: Hallo,
2: ja, ja, de doordraai dinsdag. Ik dacht bij mezelf een prachtig nummer.
0: Maar hallo.
2: Geschreven door Pat Boone.
0: Ik word nog draaien.
2: En op schuil gezongen door Elvis Presley.
0: Marco.
2: Maybe I treat you.
0: Ik snap het niet.
2: Quite as good as I should have.
0: Ik word nog draaien, dat raad. Maar ja, goed.
2: Maybe I didn't love you.
0: Nou, zing maar even door, jong.
2: Quite more open as I could have. Little things I should say and done. I just never took the time.
0: Ja, dat is klaar.
2: You're always on my mind. You're always on my mind.
0: Goed zo, Marco.
2: You're always on my mind.
0: Ja.
2: Opgenomen op 27 maart 1972 tijdens de sessies voor de film On Tour. Oorspronkelijk Elvis Lost On Tour, Standing Room Only. Radio!
0: Radio, dankjewel voor de Wikipedia-pagina van Elvis Presley. Waar we weer een plaatje van hebben. Maar ja, goed, het raad moet het bepalen vandaag, hè. Tijd achter me, ik zal er maar goed in een zwieper aan gaan geven. Want anders weet ik ook niet of iets zit. Dennis, ben je ook wakker, jong?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jong. Mag ik gewoon even een zwieper geven? Dan ga je dan. 1, 2, 3, hoppa! Langzaam, ga je het raad bepalen welk thema we deze ochtend hebben hier bij de voorgeleur, bij de L1 ochtendshow. Dan mogen we zo meteen de keuze gaan maken. Misschien is het wel Gert van Elvis dat precies past. Maar ja, dat weten we nu nog niet, hè. Kieken, wordt tijd om stil. Oh, dat is een leuk thema, hè. Het is echt een heel leuk thema. En misschien krijg je er zelf wel een klein beetje over nog een ding. En heb je er wel wat mee. Het jaren 70 was het zeer populair. Dames en heren, het thema vandaag is disco. Het thema is disco. Laat ze binnenkomen.

Ja, jongens, drie druppels met olie. Even gezellig het raad gedaan. En huppakee, waar sla olie? Maar het ging wel. Het raad rijden gebeurde en kwam stil te zon op disco. En dat is een fantastisch thema natuurlijk. En huppakee op de radio, Phil Collins met Sue Studio. 8:08 gewoon op deze lekkere dinsdag. Het is doordraai dinsdag, mensen. Straks over een nieuwe aflevering van Mikey. Het remeunde hit was Sue de

0: gekregen.
1: Ja.
0: En daar kregen we een paar singeltjes bij. En er zat Black is Black zat daarbij.
1: Black
0: ja, dat weet ik nog wel.
1: Los Bravos.
0: Dat is toch wel een discoplaat, of niet? Hoor je maar.
2: Ja, Vincent, een discoplaat. Ik gewoon nog weer bij zitten, jong. Want de Marc Attenzio is natuurlijk op vakantie. En ik heb net al een klein beetje op lease gekeken welke discoplaat er al in stond. Maar Black is Black van Los Bravos, die zit er nog niet in. Nou, misschien ook nog een gedraaid voor ik heb zelf tissen, hè. We weten nog wel. We hebben de andere hier op zijn kennis in dansen. Hoor, dat was het. Hansje Dekker heeft er ook allemaal gezien. Die Hans, wie André daar sting in de discotheek. En Hans Dekker zegt, goedemorgen allemaal. Het rad is weer terug op zijn plaats en is gestopt op disco. Ik wil Gerard Veugleur huren in de disco van Noodweer. Dat is een gave plaat in de disco. Heerlijk. Kom er weer zitten. Maak er een mooie dag van. Met de groeten van Hansje Dwel. En inderdaad, Hansje Dwel. We kunnen allemaal liefst kunnen weer zitten. Noodweer maar in de disco. En dan de volgende in het rietje. Dat is Fred. En Fred zegt, goedemorgen allemaal. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en ik ga voor Disco Inferno voor de Tramps. Maar, dat heb ik wel gecheckt. Die plaat staat erin. En die ligt natuurlijk ook gewoon helemaal voor de hand. Dat is het ding aan deze plaat van Disco Inferno voor de Tramps. Maar die staat erop. Dus al die mensen die hebben ingezonden. Dat het syndroom meer heb ik zin in hier. Die moeten toch even een andere verzinnen. Want dat kennen we namelijk gaan draaien. Petra Stroom, goedemorgen Petra. Even zwijgen, hallo. Die geeft voor Van McCoy met de Soul Cha Cha. Dat is ook een heerlijke, lekkere plaat. En Michel Bakker, goedemorgen vriend.
3: Goedemorgen. Pascal, vrienden van de koninklijke doordraai nummer 1 ochtendshow de Nederlander. Hier, de Bargaander, met de voorloeien. Ja. Ik zat vandaag te denken aan Sister Slash met Lost in Music. Daar hebben we ook voorloeien in Doordraai Tuesday. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bargaander voor L1 Radio. Radioa.
2: Lekker man. Hoppakee, Sister Slash, Lost in Music. Komen zeker erbij zitten. Net voor Noodweer in de disco die net drie keer knald werden de Hansje Dekker. Ruudje Bouten zegt, goedemorgen Pascal, doordraai dinsdag. While Cherry met Play That Funky Music. Ook wel lekker goed de discoperiode. Maar ik ken ermee doorgaan, jong. Komen zeker erbij zitten. En Mark van Dijk zegt, goedemorgen man, op deze DDD, oftewel doordraai dinsdag, kon ik voor Earth, Wind and Fire met Let's Groove Tonight. Mark, hele goede inzending. Komen zeker erbij zitten. En dan, goedemorgen Pascal en Stefan. Hey met Ruudje ontklummen.

0: kunnen zitten. Spotify-lieske Vergloeier 2026. En och, wat komen er toch knalletjes binnen. En ik zie toch in mijn oog ook, het is toch niet te geloven. Hij zit in het land van de kamielen en de mummiesitter, Roland de Buxemeester. Roland, goedemorgen. Lekker via internet loesteren. Goedemorgen, Pascal Zetter. Ja, dat is wel zo net er even wat van zich laat huren. Roland de Buxemeester en zijn marketenster. Die op vakantie is. Hij had gezag van, nou misschien dat ik wel een weerwaarneming kan doen straks. Van hoe de lijn waar op dit moment op vakantie ben. Ik neem aan dat het ja, de land van de kamielen en mummies. Dat er wel Egypte zien dan. Hè? Misschien is er wel op Farao toch. Zit er dan bij een grote piramide. Maar maak even een foto. Tuur even door, ik heb het straks even laten zien. Hey, geef voor de Commodores met Heaven Must Be Missing an Angel. Maar goed, Roland, het zijn niet de Commodores, maar dus de Vermes met Heaven Must Be Missing an Angel. Kom eens zeker op de liefst kunnen bij zitten en een schoene vakantie. Helmoet Weissen, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, Pascal. Ja, daar zijn we weer. Ja. Doordraai dinsdag, oftewel Triple D-dag. Ja, en vandaag is het rappeslissie disco-muziek. Dan ga ik in dit geval voor Chic met Good Times. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Wens je verder fijne uitzending. Radio.
0: Hey, dat is best chic, hè, om Chic aan te vragen. Good Times. Gewoon we zeker erbij zitten. En dan moeten we nog even een klein beetje een... En het over Josje ook, want hij is natuurlijk altijd bezig met de vastelovend. En nummer op, en of met dansen, of met Poolse inbreng, nummer op. Ik ben benieuwd wat het deze ochtend bij chauffeur soort was. Jots, goedemorgen, oftewel Gin Dobre.
2: Gin Dobre Pascal, goedemorgen, gloeiwapjes. Op deze doordraai dinsdag. Ja, gisteravond hebben we weer een repetitie gehad. En is voor weer een gezamenlijke repetitie.
0: Ja.
2: Vanaf nu hebben we op Jekermonding een gezamenlijke repetitie.
0: Oké.
2: En op de... Gronzig en de donderdag hebben we dan de repetitie van het koor en de dansgroep apart.
0: Ah, zo.
2: En ja, zo hopen we voor ons klaar te stomen voor ons jubileum op 10 oktober in de Brekhoven in Brunsum.
0: Mm-hmm.
2: En ja, voor de vuurgloeier, elke dag aan, in het kader van disco,
0: ja.
2: Disco Polo.
0: Disco Polo,
2: drosselt ja. Met Sexy Lala.
0: Sexy
2: zeggen, Lala. Oh. Maak er een hele schone dag van en op wederschnitzel en radio.
0: Dat klinkt wel leuk, hè? Sexy Lala. Josje ook, dankjewel. En fijn dat het allemaal goed gaat natuurlijk met de voorbereidingen voor de optredens. Heel fijn om dat te huren. Maar Josje ook door de andere Poolse inbreng en die kreeg je van Poolse Frank. Frank, goedemorgen. Dit is Jean Dobre Pascal. Oddam Tjewjutko. Tenminste, als ik het goed uitspreek. Oddam Tjewjutko. Ik geef je alles terug van de groep Vivat. Mooie dag gewenst voor alle gluwappies en radioa. En moet ook een keer op het Radio Pools neer gaan zitten. Ben benieuwd wat er allemaal naar voren toe komt. Of toch gaat Limburgers bij zien die weten wat dat is. Nou goed, moet het afwachten. Maar dankjewel voor de Poolse inbreng. Erben van Eewijk, goedemorgen vriend. Welkom in de uitzending. Eens kijken wat Belveld vandaag te vertellen heeft bij ons. Hallo.
3: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo,
3: gluwappies.
0: Welkom.
3: En collega straks later. Ja... Het gaat om de Pulp Disco en Larry en Miguel Brown.
0: Miguel Brown.
3: So goes. Many men, oh. So little time.
0: Oh.
3: Wens ik iedereen een fijne dinsdag. Werk ze allemaal. En radioa.
0: Radioa, die had toch ook Close to Perfection, had ze ook, hè, Miguel Brown. Heerlijk om dat nog een keer te huren, jongens. En dan pakken we Fransje Broekhuis en ik even de bier. We hebben natuurlijk ook een inzending gedaan voor deze dag. Hebben we kunnen zeggen dat het raad bepaald hebben gewoon voor disco. En dan zegt disco, door Michtama Boogie Wonderland van Urban Fire and Emotions in 1979. Kom maar zeker op een liefje erbij zitten. En zo meteen die inzending en doen we nog even terug naar de jaren 80 met de police. Can't stand losing.

0: op CFM. Kom op, de gator.
1: Yeah, yeah!
2: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
0: I'm trying to get to sleep. Nou jongens, wakker weer, want het is weer een nieuwe dag begonnen. Zeker wie alleen met de ochtendshow. We gaan vandaag ook weer een goed pakket met koffie weggeven. Zal ik het alvast stiekem beklappen aan u? Of vandaag een codewoord is, maar we vandaag koffie drinken. En dat is Frans Pollux. Ah ja, Frans Pollux, onthoud de naam. Dat heb ze zeker nodig. Tot en met 10 hoog, want ik kan zomaar zien dat ik straks even kom bellen. En als het dan het goede antwoord hebt, dus als een wens te vertellen, dat we koffie drinken met Frans Pollux, is een koffiepakket deze week voor dicht. Vorige week gaan we trouwens theaterkaarten weggeven. Waarvoor? Dat hij niet afgeschreven. Nu door met de uitzending wat betreft de Veugeluier. Kom eens even naar al, Kulsje Frans. Een schöne goeie.
3: Een schöne goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, Frans. Ja.
3: De weg voor te werken begint voor mij nu.
0: Nou, vandaag toch?
3: En dan voor beginnen met een voorgluur met de discotheken of de discoliedjes. En die maken ze natuurlijk ook in Keulen.
0: Natuurlijk.
3: En een van de groepen die daar natuurlijk zeer zeker in meegeven is de Brinks. En de Brinks had een liedje gemaakt voor die discotheek. Lees de disco. Alle in die disco.
0: Alle in die disco.
3: Dat weer aan de vuurstijl. Van Oosterkoutsekruis, deze morgen. Duur een schöne uitzending. En natuurlijk, verder en waar. Radio.
0: Dankjewel, Kulsje Frans. De Brinks komen erbij zitten met alle in die disco. Jazeker, we gaan in de disco. En we zoeken erin. En Remco Levels is de volgende die mag vertellen wat de Geer zou denken. Meneer de taxichauffeur, goedemorgen. Welkom.
4: Goedemorgen, Pascal. Hier heb ik de taxichauffeur. Het gaat uit bepaald. Disco muziek. Nou, ja. Dan wil ik hier gewoon voor de Donny Dots.
0: Oeh, lekker man.
4: Nummer Radio. Ik wens je een fijne uitzending in de studio. En tot morgen. Groetjes.
0: Hoi. Hoi, dankjewel Remco. Fijne ritten vandaag. De Dolly Dotjes komen erbij zitten met radio. En van Remco komen de Huppie Blauw. Huppie, goedemorgen.
5: Goedemorgen Pascal. Goedemorgen.
0: Hallo man.
5: Gloeiwappies. Huppie Blauw hier op deze disco dinsdag.
0: Ja.
5: Zullen we maar zeggen.
0: Ja, zou ik zeggen.
5: Lekkere discoplaten. Ik dacht aan Ottawa en D-I-S-C-O.
0: Ja.
5: Van een hele fijne uitzending. En Radioa.
0: Komen zeker erbij zitten. Ottawa met D-I-S-C-O. En dan komen we even naar Fred, want Fred had net een plaat. Ja, die stinkt er al in. Disco Inferno voor de Tramps. Maar toen komt de truc met de Bee Gees en Night Fever. Dat is een goeie. En Stefan Penders gaat ook voor de Scissor Sledge en Lost in Music. Gaan we weer een stripje erbij zitten. En dit is Miley Cyrus op de vroege ochtend bij LA met Midnight Sky.

0: Kicks, Mena Sky, was er als juist, wie veel sterren er nog hangen. En misschien is ben ik al een klein beetje de zon doorkomen. Nou ja, de zon. Je moet er even op wachten, maar we hebben wel 21 graden vandaag. Dat is alleen maar positief om dat te huren. Miley Cyrus in de Ellen Hofton Show. Op deze doordraai dinsdag dat de discobal eigenlijk mogen gaan draaien. En die moet ik wel een lampenhoed gaan maken. Hè? En die discovloer aanzitten hier. Kijk of de ledlampen nog doen. Lekkere kleurtjes erboven laten komen. Heerlijk, want discoplaten die vlegen ze om de hoer. Dat geeft van de IWF naar Tavares, November, Corner, Wild Cherry. De Los Bravo, Sister Sledge, Noodweer, Chic, Mikael Brown, De Brinks, de Dolly Dots, de Night Fever van de Bee Gees. En zojuist ook nog voorbij gezet de Ottawa met DISCO. Hey Roger, goedemorgen man.
1: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Stefan, goedemorgen Groeiwappies. Het eerste vrachtje is weer geladen.
0: Echt hoor.
1: Wilbeek naar Wessem.
0: Wessem.
1: We doen nog een keer of die vandaag en dan zijn we lekker op die kloor.
0: Oh, lekker man.
1: Ja goed, de volgende uur. Ik groet me aan bij het meisje van Gebroken Petra. Met Soul Cha Cha.
0: Soul Cha Cha.
1: Radio wat.
0: Hoppakee, Van McCoy, gaan we zeker doen met de Soul Cha Cha. Eens kijken wat Dennis Thomas ervan maakt. Dennis, goedemorgen.
2: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
2: Mijn bijdrage gaat uit nog september van Earth, Wind & Fire.
0: Oh, we hebben een fire.
2: Mochten er al in staan, dan wordt het Chick met Le Freak.
0: Oeh, ook lekker.
2: Fijne uitzending weer.
0: En
2: radio, hè.
0: Hoppakee, binnen toe dat plafond springt, hè. Die kan hoe springen, Dennis Thomas. Dankjewel. Den zinnig in mijn ogen dat Frans Veder ook wel bij is. Hey Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Gluwappies. Ja, Frans viert vandaag ook wel bij.
0: Ja, dat vind ik zo.
3: Een disco gehoord voor een gouden ouwe. Love is in the air.
0: Ach, Steve Allen.
3: Radio wa,
0: dankjewel. Kom we zeker erbij door een Frans Vie. Zoen dat ze er wel bij was deze ochtend. Ik heb nog even geen zin om lekker mee te bleren met Rowan Heerzen. Mocht ze ook door het Groenenberg. Dus nu in de Ellen Ochtendshow.

0: Lekker man, Rihanna, Don't Stop the Music. Hier bij Alain in de ochtendshow.
1: Please don't stop the music.
0: Het raad is bepaald. Hoppakee, vandaag gewoon voor Disco, oftewel D-I-S-C-O. Drie keer Earth, Wind & Fire, Stabios op Lieske vandaag erbij. Sinds als letje, twee stemmen. We komen met de Soul Cha-Cha in twee stemmen. En ik kan er van alles bij komen. We zijn benieuwd wat Geur en Dink als Beard Virgin Disco. Nou, vorige week hadden we natuurlijk de Jonge 80 week. En gisteren, toen was er van de partij Steven van Inge. Dit is in de platenspeler, kom aanvallen. Ik heb hem vanochtend om 9 uur. Misschien dat hij zich straks nog wel even meldt bij ons. Misschien dat ze wel eens spelen misschien in de platenspeler. Hè? Zou ook zomaar kennen. Ah, ik heb het toch even voorstellen. Toen ik een prachtapparaat van drie gekregen heb. En die LP's die er allemaal bij huren. Nou, we gaan even naar Koddige Harold. Maar Harold, volgens mij heb je niks met disco, hè?
2: Mooi, Pascal, Stefan, alle gloeiwappies. Disco. Dat schijnt ik mijn genre. Dat
0: dus dank
2: ik
0: al.
2: Even op moeten zoeken. En dood maar het nummerke van Amy Stewart. Dag en woed.
0: Dag en woed, hè.
2: Mensen gaan allemaal in de Koddige Dinsdag en Radioa.
0: Radioa, Koddige Dinsdag. Jong, kom zeker even door, jong. Ik ben ontzettend benieuwd. Fijn dat ze er wel even van de partiebus. En even heb ze uitgezocht van welke plaat het dan voor dich zou moeten zien. Dan gaan we eens even kijken waar Josje Tossing zit. Josje, goedemorgen.
3: Hallo. Hey, goedemorgen, Pascal.
0: Hallo, man.
3: Ja, ik ben er alweer weer eens. Ik ben onderweg naar Brunsum. Best wel voor de Soulkenner erin vandaag.
0: Ja.
3: En voor vandaag, voor de vuurgroener voor mij is, omdat het op deze Tuesday is,
0: ja,
3: zeg ik de Bee Gees met Staying Alive.
0: Staying Alive in de Bee Gees.
3: Doe rustig aan. Alle gloeiwappen die we op de weg zetten, houden we tussen de lijntjes. En nog speciaal voor mijn collega John. Tot dadelijk. En doe rustig aan en tot morgen. Radio 1.
0: Radio 1, dankjewel Jos. Denk ook rustig aan. En die collega John moet gewoon maar even melden. Zou ik schoon vinden als we John even in de uitzending hadden. Laten we even weten wat die positieve plaat is voor vandaag. Oftewel een lekkere discoplaat. En kennen we hem straks misschien op Ligon zitten op een Lieske. Dan gaan we dan Marlies Zijlstra. Goedemorgen Pascal. Hallo gloeibappies. Sister Sledge met Lost in Music kom onmiddellijk bij me op toen ik het thema huurde van het raad op deze doordraai dinsdag. Disco, ik weet niet of het al erin zit, anders huur ik het wel. Groetjes van het meertje hoe de Gelense Heuvelhandje. Nou, meertje hoe de Gelense Heuvelhandje. We gaan er weer een stripje bij zitten, want dat is al de derde stripje dan voor de Sister Sledge met Lost in Music. Ja, Marley zit natuurlijk weer lekker met de mok voor de televisie. Hallo Marley, goedemorgen. Fijn dat ze er wel bij was. En ben je niet met een mok in de hein zit, maar met een sturen hein. Dat is natuurlijk onze Jo uit Heidse. Die zit elke dag op de fiets. Maar goed, hij zegt goedemorgen, hier op een fiets, Normen. Ik weet het, nog disco dansen in Bar La Palma in Heidse op de muziek van Van McCoy met de Hustle. Ook een schoon plaats, kon ik zeker erbij zitten. En als laatste pak ik even mee. Emiel zegt goedemorgen, Pascal, fijne dag. En ik gewoon voor Adamski met Killer. Geweldige plaat. Ah, dat is zeker een geweldige plaat. Gewoon eens erbij zitten voor dit, jong. Doe even terug door de Lies die we vorige week hadden. De Lies met alleen maar ethische muziek. En die zingen er ook op. Eurythmics en Sweet.

Radio Remix. Sweet dreams are made of these. Ik weet niet wat ze gedruimd hebt vandaag. Ik hoop dat ze een fantastische druim hebben gehad. Ach, jongens. Af en toe hebben ze van die druimen dat ze denken, oh, voordat ze uit kwamen. Maar ik hoop dat van die alle druimen uit gaan komen. Dus je nog voor de druim van die plaat die vandaag op Spotify liest kunnen bieken. Dus door een volgende uur 2026. En het thema is vandaag disco. Nou, Robert Lok. Robert, goedemorgen. Dit is het. Ik ga ook mee met de Dolly Dotsman Radio. Anders zal iemand zo'n belt van ons zetten blieb zien. Of nee, waar is het? Oh nee, dat was onze taxchauffeur Remco. Sorry. Remco is er blieb mee, hè. Als ik aan de Dolly Dots denk, dan moet ik toch altijd aan Emma van Ebeek denken. Dit zit zijn vrouw was dat vroeger bij die mini Dolly Dots. Ja, daarom kom ik toch even naar boven. Dan Marcel. Goedemorgen, Pascal. Ik wil graag ABBA huren met Waterloo. Of iets anders. En radio en een rustige uitzending. Gaan we zeker doen. En Roel is het. Goedemorgen, gloeiwappies. Minnevurgeluurgeer Madonna met Into the Groove. En het zit Roel de buschauffeur. Roel, dankjewel voor de bijdrage. Zo meteen al 700 van hier. Zit dat de eerste weerwaarnemingen ook al binnenkomen. André van Maar zit ik al een lot te huren. Dus dankjewel daarvoor.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden.
4: Café September!
5: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
6: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
7: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
7: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
11: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
12: Vervelend hè, dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer, zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: disco-muziek. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo, Alex. Goedemorgen, Alex.
1: Ik ga je danken aan YMCA van de Village People. 1978.
0: Lekker, man.
1: Te mooi. 8 jaar oud. Oh. Wat een tijd. Ik zou zeggen, show-uitzending aan Radioa.
0: Radioa, kent ze dansje nog? YMCA. Ja, dan moesten we in alle bochten wringen natuurlijk. Maar dan ga je het wel. Leuk om dat nog een keer te huren. Komen we zo meteen misschien wel draaien. Maar goed, het is op het moment niet het meest aangeboden pleertje. Eens kijken wat Nicole Pools deze ochtend deed. Nicole, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, met Nicole. Ja, hallo. Ik ga ook met Dolly Dots.
0: Ja, echt?
2: Hartstikke leuk, klaar.
0: Lekker,
2: altijd.
0: Radio.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, Dolly Dotjes. Hoppakee, de radio. Het ook 3 streepjes op dit moment, hè. 1, 2, 3. Ja, hoppakee. Dan van de volgende, Wiel zegt goedemorgen. Met Wim weet ik nog niet, maar begon vandaag wel veel Van McCoy met de hustle. Groetjes van Wiel. Wiel, koffie. Ja, zeet koffie. Ja, ik weet wel wat hij bedoelt. Ik wil natuurlijk Geer even weten, we vandaag even koffie drinken. Nou Wiel, we kennen dat wel even gewoon door, dat koffiemomentje.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: We drinken vandaag koffie met Frans Pollux. Ja, zeker. Frans Pollux, onthoud de naam. Hebben ze straks nodig natuurlijk voor het grote koffiepakket. Dit is een ode aan Frans Pollux van Lex Uiting. Noobie L1.

0: en zakdukskus. Geen troren vandaag. Save your tears for another day. Tenminste, dat zei de weekend hier op deze dinsdag. Nou, weekend komt de radio, jongens. 3 dagen lekker doorbuffelen. Ah, deze weer nog 4 dagen. Maakt niet zo goed. Maar goed, vandaag komen we weer weggeven. Een ontzettend groot koffiepakket. En hier zijn mensen hebben zich alweer gemeld via de L1. Maar ook andere mensen, zoals Johan Gerritsen, die joker van Postert. Die natuurlijk als joker ook nog 11 jaar is geweest. Ja, die heeft me foto's gestuurd. Waanzinnig zoen allemaal. Dankjewel daarvoor. Joker, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgende week. Ik ben de joker van Postert.
0: Hi, jokertje.
1: Ja, het was in ieder geval een druk weekend geweest. Dat gisteren nog iemand te komen in Billewand.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Met al die avonturen. Voor vandaag. Het rad hebben bepaald disco.
0: Disco, joh.
1: Ik kwam met noodweer in de disco.
0: Noodweer in de disco,
1: dat, ja. Dat vind ik
0: toch wel leuk, ja. Dat heb ik
1: erbij, joh. Vandaag gaan we wel apart met een andere wagen, maar we gaan even nog een hoop boeken neer.
0: Oh,
1: en vuur, ze maar rezen en dat soort dingen. Dus kijk, even een leuke dag. Nou, voor de rest, iedereen mijn werk. Werk voor de surfers, de lintjes en radio.
0: Radio, dankjewel, Jokertje. Lekker binnenkomen van het heerlijke weekend wat er gehad heeft met allemaal die festiviteiten. En Maurice van der Veen is ook van de partij. Zet op maar Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Ja, ik kreeg er nooit genoeg van Michael Jackson. Ook deze discoplaats gewoon op Liska erbij zitten. Dankjewel. Dan door, Noost. Ja, de eerste, dames en heren. Gisteren nog in de studio van L1 kwamen ze in de platenspeler opholen. En ik had hem vanmorgen al gemist. Ja, dat had gedaan zien de arm, hè. Stefan van Ingen. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
2: Op deze doordreed in zich.
0: Dat is het.
2: Nou, boah, dat waar me gisteren gaat.
0: Ja, ik
2: hartstikke chic, een hele ervaring, Rieke.
0: Zo, hè.
2: Mooi om een keer met te hebben gemaakt. Dankjewel, heren.
0: Opleiding.
2: Erg blij met. Spreken we ook. Vond het ook erg mooi.
0: Oh, fijn.
2: Dus ja, hebben we veel plezier aan. Ja, vandaag gaat later dan normaal. Want we liggen ook toes op de bank en ja, niets op de links. Hè.
0: Nee.
2: Want ja, zoals je al vertelde, ik waag geen 18 meer. Toch flink gevallen. En ja, toch wel erg veel last ervan. Dus dat zal de komende paar dagen nog wel even, ja, bewegen, we spreken feest zijn.
0: Tot rustig aan.
2: Dus ja, last van heren.

0: in de weer. Ik wens wel iedereen een hele fijne dag verder. En vandaag voor de disco gun voor gewin voor ABBA.
1: ABBA.
0: Ik gun voor ABBA Waterloo.
1: Waterloo voor ABBA.
0: Beter. Goed zo. Fijne dag iedereen. Radierwa.
1: Hoi, hoi. Dankjewel. Hier is Madonna. Open your heart op L1.

0: Friendster, die melden zich deze ochtend op. Die zitten in het live van de Camille, zoals ze zelf zeiden. Ze hebben een paar fijne foto's, zal ik zo meteen nog even laten zien tijdens de weersessies die we hebben. En Madonna op de radio met Open Your Heart in de LA ochtendshow. En er zijn nog veel meer Limburgers die op weg zien of vakantiebestemmingen. Of misschien wel mensen brengen. Zoals Roel de Jong, daar is een buschauffeur. En ja, dit net mensen afgezat ergens in Benidorm volgens mij. Hallo.
1: Hey, goedemorgen Maarten en Pascal. Ja, voor de vorige vloeier ben ik te laat. Maar ja. Een palmboom in september. Hoe mooi is het? Komt er alleen maar als je in Salo bent.
0: Salo zit er.
1: Een of andere dwaas heeft hier ooit een sticker opgeplakt. Hey jongens, ben er morgen vroeg weer. Doei.
0: Doei. Ja, hij is van mensen avond geven allemaal. Er zit nou een klein beetje de Benidorm Barstels die je af en toe geven ben. Roel de buschauffeur zit er. Ik zeg cortado en iets lekkers. Ik ga gewoon even heerlijk een ontbijtje doen. Want mijn Spaanse collega's gaan nu vandoor met mijn bus. Die heb ik even gegeven. En ik krijg straks weer een andere bus. En dan word ik gewoon allemaal mensen mee terugnemen naar Limburg. Nou, dat is zoem net te huren. Dan gaan we eens kijken. We hebben zich al allemaal geet gemeld. Ralfie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Gloeiwappies. Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo, man.
2: Alleen in de studio.
0: Ja, ganse lijn, hè? Ja, Stefan.

0: Is daar ook, ja.
1: Dit is cool. Dan doe maar Donna Summer, I Feel Love.
0: Oeh, voor ze mee.
1: Dan is misschien toch nog een beetje met Maarten biedig is. Jongens, radio, hè?
0: Radio, nou, Maarten is volgende week weer terug. Het is langzaam ook op de truc weg. En dan moet dan ook weer een klein beetje acclimatiseren. En dan zal het over weer voor de partij zien hier bij de voorgloeier. En van mij als kun mogen met Abba met Waterloo. En dan komen we eens kijken wat we nog meer hebben. Roland zit, Dominic maar hard stuff van Donna Summer. Nou, wat ga je dit weren? Dan gaan we eens even kijken. Dat huren we zo meteen wel. Eerst komen we naar Lily Allen met Smile. En de smile moet ze zeker toveren op die gezicht vandaag. Van oer tot oer, zo weer zo ze weer. Nu op L1.

0: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Steen. Even oud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Bepaalde postcodes in de gemeente Roermond, Roerdalen, Peelenmaas, Bezel en Horst aan de Maas bevat het kraanwater 5,5 nanogram per liter. Bij controles op vakantieparken in het Heuveland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd, verspreid over 8 verschillende parken. De personen zonder geldig verblijfstatus verbleven op 2 van de gecontroleerde parken. 5 van de 6 betrokkenen keren op korte termijn terug naar hun land van herkomst. De situatie van de 6e persoon wordt nog verder onderzocht door de vreemdelingenpolitie. En wat een mooi sportweekend in Meijl had moeten zijn voor vader en zoon Grispen uit Echt, eindigde in een grote teleurstelling. Dieven gingen aan de haal met Kyros motoren. Het gaat om 2 crossmotoren met een nieuwwaarde van in totaal 30.000 euro. Het weer in Limburg, het blijft wisselend bewolkt en droog. Tijdens flinke zonnige perioden worden het in de loop van de middag maximaal 21 graden.
17: Liefde voor Limburg, dit is L1.
18: L1 Ochtendshow.

0: lekker man. Hier gezet weer die scheurende gitaar. Gewoon die Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Je bent alleen in de ochtendshow. Vive voor alle van geworden. Goedemorgen Limburg. Zo meteen de weerwaarnemingen. Media voor zich. Maar we moeten toch even doorgaan met de vuurgloeier. Want okay, jongens. We zien er binnen hoe Stefan de vuurgloeier van vandaag. Disco, raad het er bij Paul.
1: Ja,
0: steter.
1: Ja, toch wel een van de favoriete thema's.
0: Wat dik, hè? Dat weet ik.
1: Disco, zomerhits. Ja, eigenlijk vind ik ze allemaal. Duurtje vind ik op zijn tijd ook natuurlijk hartstikke leuk.
0: Als ik disco is, gewoon een hoogliek rekken. Wat is die favoriete discoplaat, hè?
1: Nou, bro, dat zijn er zoveel. Ja, wat is disco allemaal? Dance is ook disco tegenwoordig, hè?
0: Ja, nou ja, goed, disco. Dance is een beetje bam, bam, bam. Disco is meer piu, piu, piu.
1: En glitterbollen en... ja, precies
0: that,
1: dat. Nou, ja, de Earth, Wind & Fire's die zitten altijd goed, hè?
0: Nou, die hebben we vandaag drie keer de beest van Earth, Wind & Fire. Ah. Eén keer met Let's Groove, Boogie Wonderland in september. Ook wat één plaat die ontzettend goed ging was Sizzle Stage met Lost in Music.
1: Oh.
0: Maar ook die is er niet geboren.
2: De voorgloeier.
0: Ja, we gaan eens kijken wat er wel is geboren, hè? Want er zien sommige mensen die zeiden van... Nou, ik ken ze nog. Het was een Nederlands bandje. Och, hebben overal opgetreden. Eén van de dames is helaas net maar ongehoord. Dat is Ria.
1: Ja.
0: De wet zal wegen durven.
1: Ja, precies. Dat is ook echt disco, hè? Het Nederlandse disco zelfs.
0: Als de demo werd. En ja, ze hebben een plaat gemaakt. Hoe het gij voor dat magische cashje was. Ze doen dat loesteren.

0: Ik kreeg ik voor Mini Communie en ik wekker radio. Toen werd ik verslaafd aan de Medium Radio. Ik hoorde van allerlei stumpjes. Oeh, een klein kerstje komen. Ik dacht bij mezelf, dat wil ik ook. En de Dolly Dot, zongen erover. Vandaar bij de volgende jeugd. Dankjewel voor het stummen, Limburg. En zo meteen heb ik goed nieuws, want ik heb geen truc. Wat we vroeger allemaal maar hebben meegedaan. Oh, hè? Goed nieuws, hè?
1: Legendarisch.
0: Nou, ik ben benieuwd wie het zo meteen weer mocht lezen.
2: Oh. L1 Media Overzicht.
0: Oh. Eerst beginnen we met ander nieuws, want de Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
3: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
0: Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven. En op onze site lnnieuws.nl vind je een kaart met erop de situatie in onze provincie.
1: Ja, op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Ik ben wel eens benieuwd wie groot dat is eigenlijk, dat ding. Oh. Ja, daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt staatssecretaris van Digitale Economie.
4: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
1: Ja, het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten als Google.
0: En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt? Bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
5: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. Ja, je weet nooit wat er gebeurt.
6: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouwen, dan denk ik van, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
0: De cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms vergoed door de zorgverzekering.
1: Ja, de EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
7: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
1: Ja, de ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor zullen producten in de supermarkt duurder kunnen worden.
0: Dit is vandaag, de 22e september. Het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert begint bij het gerechtshof in Zwolle. En dames en heren, er komt geen truc. Nou, we hadden het er net eigenlijk ook al eens een klein beetje over. Wat komt al 13 jaar truc? Het social media kanaal
1: Hives.
0: Hives. Hives. Hives.
1: Ja, ik heb zeker ook gehives. En ik ben toch wel eens benieuwd of de lustres ook hebben gehives.
0: Hives.

0: Ja. Eigenlijk heb ik geen tien vandaag om de weerwaarneming. Ik ben even een Hives-account aan het maken. Dat is echt, ja, 13 jaar geleden. Is dat zo lang geleden, 13 jaar? Ja, toen was het eigenlijk een beetje afgelopen de zaak. Want toen hadden we natuurlijk allemaal op Facebook, Instagram en hoe. Ja, een beetje de Arjen Minsen, die zit op Facebook, hè. Ja. En die jeugd zit allemaal op
1: Snapchat.
0: Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik snap het niet, de chat erdoor, maar. Dat jij het maar los. Maar ik ben even een nieuw Hives-account aan het maken. Doet je dat ook? Of heb je dat altijd gedaan vroeger? Dat wil even weten via de L1-app en... Ja, wat hebben ze er allemaal op gedaan? Het was ook de eerste keer dat ze eigenlijk in aanraking kwamen met een social media kanaal. Er waren in Amerika waren er meer van die kanalen, maar goed. We hadden alleen maar Hives.
1: Weet je wat Hives ook nog het voordeel was? Dat kost dat hele, die pagina helemaal zelf stylen. Dat kost helemaal bij Facebook net.
0: Ja, dat vind ik nu. Thema, primaire kleur, secundaire achtergrondkleur.
1: Zeg maar die glitterplaatjes.
0: Biografie, dat kon ik allemaal niet invullen. Ik ben al even kijken, zoeken. 793 leden. Voor zeer een van de eerste man.
1: Oh, ja, vet.
0: Oeh, ja, dat is wel vet, hè. Even kijken. Nou,
1: maar goed,
0: vrienden uitnodigen. Even overslaan.
1: Terwijl Pascal een account aan het maken is. Gun van naar de weerwaarnemingen.
0: Ja, laten we dat eens even doen.
1: Ja, zullen we als eerste kijken bij André Oet Gras, ook wie het weer daar is. André, goeiemorgen, jong.
2: Goeiemorgen, Pascal en Stefan. Op deze dinsdagmorgen van de Grashoek. De weerwaarneming. Er is weer veel bewolking vandaag, net wie gisteren eigenlijk. Ja, het weer is eigenlijk vergelijkbaar. Er is weer heel weinig wind vanmorgen. Geen mist. Het is wel behoorlijk fris vanmorgen, dat moeten we zeggen. Maar goed, de tijd van het jaar, dan moeten we toch niet verwachten dat het morgen nog echt warm is. Ook een beetje blauw te zien. En ook geen regen in de planning voor vandaag, dus dat is ook fijn. Dus al met al toch een rustige herfstdag. Laat het dan maar ophooien. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio, dankjewel André van Maris. Inderdaad, Sjoen, de lemken stonden weer aan. Ja, dat is prachtig om dat te zien. We gaan langzaam naar de donkere periode. Maar het is ook wel een hele gezellige periode, jongens. Kom op hier allemaal. Zeker wie, Pascal en Stefan. In de Ellen Ochtendshow. Waar we vanuit de Graas ook verder gewoon door een ander pleertje in de provincie. En welk pleertje is dat?
1: Ja, we gaan naar Maastricht-Aachen Airport natuurlijk. Ja. Wat een helmoed is. Goedemorgen.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten met lichtbewolk weer. We zien aan de horizon wel die grijze en donkergrijze wolken verschijnen. En zoals gisteren ook aan de horizon die goudgele gloed. Als we langzaam van het zuidoosten richting oosten gaan, ja, daar klaart die lucht al wat meer op naar de lichte bewolking. We zien ook daar die goudgele gloed verschijnen. Achter 20 minuten zal daar de zonsopkomst ook gaan verschijnen. Die vandaag rond 7:22 die reis gaat beginnen. En vanavond rond 9:35 die reis gaat eindigen. Ongeveer 12:30 dus aan het daglicht. Als we dan doorschieten vanuit het oosten richting noorden, zien we ook daar die bewolking iets lichter opklaren. Dus wat lichter bewolking verschijnen. Wel een mooi kleurpastel. We hebben vandaag te maken met een zuid-zuidwestenwind. Een zwakke zuid-zuidwestenwind met windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 10 graden. Ongeveer hetzelfde als gisteren genoemd. Het is momenteel droog. Het zou ook droog blijven vandaag. Dus we kunnen het toch opmaken nog voor een mooie dag. Ik wens je verder in de uitzending een mooie uitzending toe. En natuurlijk thuis een mooie dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor.
1: Wordt het de trein?
0: Niet de geluid van de herrie door allemaal, hè. Maar niet zo goed, het is wel gezellig altijd. Maar strikt aan geen airport.
1: Ja.
0: Zeker om door vanavond daar allemaal die mooie beelden te zien van Helmut Weiss. Daar hebben we nog één in de oefen. Dat is Peter Meijer. En waar zit hij vandaag?
1: Ja, is een Blierik natuurlijk, Blierik. Hè.
4: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars uit Eem Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend met 9 of 10 graden. En ja, de wind is er bijna nauwelijks. Wat er is uit noordelijke richting.
5: En auto's.
4: Ja, dat merk je wel aan de temperatuur. Ja. Want de temperatuur wordt maximaal vandaag een graad of 18, misschien 19. Dus ja, de 20 graden halen we vandaag niet. Maar voor de rest, het is een droge dag. Geniet ervan. En tot morgen.
0: Ja, tot morgen.
1: Dus geen thuiswerkdag vandaag, dat hoor je meteen.
0: Maar best wel druk hier vooral, hè. Dus auto's, dus vleegtuigen, alles kunt voorbij. Gans Limburg wordt wakker en duidt mij en zingt mij met modderhulp. Kent ze nog? De ster, dus nog lang geleden. Eerste Ibi, Pascal en Stefan in de Ellen Ochtendshow. Op de dag dat Hives terug is. Hebben ze dat ook meegemaakt?

0: Zitten we ook op Hives inmiddels?
1: Ik zit hier in de Stefan Collaris, toch? Echt woog.
0: Ja, echt woog.
1: Echt?
0: Ja, echt woog. Ja, goed. Er zitten meer mensen die zich gemeld hebben. Lotten we zo meteen op gezuren. Carlo de Hives gehad. Vroeger Michael Hosman ook. En die Sint ik ook al. Ik zal hem even zo laten zien. Dat ik een echte Hivespagina heb aangemaakt. Na 13 jaar ken het weer. Dit is alleen met de ochtendshow en Turn Back the Clock. Inderdaad, 13 jaar terug in de tijd. Want toen was het een goede hit op de social.

0: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
2: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
2: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Appen met de jocks. Download de L1-app.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Bij controles op vakantieparken in het Heuvelland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd. En dieven gingen aan de haal met crossmotoren van vader en zoon Grispen uit Echt. Het gaat om 2 stuks met een nieuwwaarde van in totaal €30.000.
12: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Dorald Negens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
15: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
14: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
16: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
14: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden.
17: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
18: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
19: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
20: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
19: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
20: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
21: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
22: The Music of Zimmer en Williams, terug in het MEC Maastricht op 15 november.
23: E.T. Dune. The Avengers. Star Wars, Superman, Captain America
22: en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
24: Liefde voor Limburg.
25: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Patrick, je dag. Joost is vuurs ook al in het NOS-journaal. Dat Hypesmer-truc is nog 13 jaar. Ongelooflijk, jongens. 10 over 8. De eerste mensen hebben zich al aangemeld. Ik heb vanmorgen weer een nieuw account al gemaakt. Hé, hey, de Stefan van Ingen, de man die gisteren hier was met dat... de foto's, ja. Steeds in een grote vrachtwagen. Oh, ik heb dicht trouwens ook een vriendschap voor zo'n gestuurd, Stefan.
1: Moet ik dat nog accepteren dan of zo?
0: Ah, dat hoop ik toch. Dat zou toch
1: wel zo zijn. Dus ik moet er wel aan wennen aan dit allemaal.
0: Ja, door eens even. Kun je het accepteren? Kon ik even door. Carlo van de Heuvel zegt, goedemorgen jongens. Ja, huis MySpace. Kent je dat nog? Dat was ook heel leuk. Kost als muzikant veel contact leggen met andere muzikanten. Dat klopt ook. Aan de rechterkant had ze dat een Rieke. Dan kost hij een eigen liedjes uploaden. Maar helaas is MySpace dat ongegoon of overgenomen destijds. En in één keer kwam Facebook helemaal erin. En dan vaagde ook die 10 miljoen gebroekers van Hive zeg maar in Nederland weg. Michael, goedemorgen. Wat is die reactie erop?
2: Ja, jongens, die Hive-rage, ja, die heb ik ook meegemaakt natuurlijk. En waar ik me nog eraan kan herinneren is dat er bijvoorbeeld ook een liedje van kwam. Hives is
0: Hives. Ja, ja.
2: Misschien kunnen jullie hem eens draaien. Ja. Jongens, oh. Radio, hè?
0: Radio. Nou, mensen, man, ik heb het liedje wel gevonden. Er zit een verhaal achter. Want Johan Flemmings, kent ze die nog? Die heeft het gemaakt toen, destijds.
3: Hey, Johan, ja, heb jij vrienden?
0: Heb je vrienden?
3: Nou, Jeroen, sinds Hives. Gelukkig wel!
0: La la la la la. Ja, dat was eigenlijk Opus, hè, met Life is Life.
3: Hives!
0: Ja. Kent ze nog?
1: Ja.
3: Hives is Hives!
0: En ik mocht helemaal verklappen dat dat clipje wat erbij zit, dat is 17 jaar geleden gemaakt. Ik zei de gek, ik heb dat gemaakt.
1: Echt serieus hoor?
0: Ja, ja, ja. In Eindhoven was dat. In de destijds woonde Johan Flemmings nog in Eindhoven. En nu is er ook een paar jaar geleden is er ook in Limburg terechtgekomen. Heeft een paar panden. Wiert had er al een pand. Of toen nog steeds in Limburg woonde. Ik heb geen idee. Maar ik heb dat clipje toen gemaakt. Samen met een paar andere mensen. Want ik heb er nog foto's van de opnames van die.
1: Oh, chic. Maar staat het nog online eigenlijk?
0: Het staat nog steeds online. Ik kreeg net ook al een linkje doorgestuurd. Het heeft inmiddels 238.000 weergaves. Destijds hadden 2 miljoen weergaves. Dat weet ik allemaal wel. Wat zien die reacties erop? Heb ze zich ook vroeger Hives gehad? Of ja, wil ze zich wel aanmelden? Laat het even weten, want dat vind je hartstikke schoen.
4: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: 2 weken lang geven we koffie weg. Een gans pakket, een ganse tas. Stefan heeft hem neer zich stonden. Er zit alleen maar koffie in. Ja, zijn koffieboenen kunnen we niet meer rammelen, want die zijn vacuüm verpakken. En dat rammelt niet. Maar wat we wel kunnen laten zien, dat er ook een mok bij zit. Ja. In de mok verstopt, daar heeft Stefan koekjes gestopt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Lekker man, koekjes. Ja, ja. Heerlijk.
1: Kosten nog moeite gespaard.
0: Ja, spiegelaarskoekjes in het, hè?
1: Heerlijk.
0: We hebben de naam nodig. Waar we koffie mee drinken, onthaai de naam gehoord. En moesten voor TNO straks hebben. En we verdrinken vandaag koffie met...
1: Wie zit er in de kantine? Wie is het?
0: Antje Pollux.

0: Lekker dit, hè? Douwe Bob, nieuwe plaat. No to self, IBL1. Kwart voor acht op deze dag. Dat huisdruk is. Wist ik het ook fijn dat huisdruk is? Michel, hallo.
1: Pascal, Stefan. Fijn dat huis weer terugkomt. Wat een goed nieuws. Ik ben er blij om. Ik heb het zo gemist. Wij hebben eerder ook heel veel op huis gezeten. Dan kon je leuke spelletjes doen. Ja. En mooie verbinding met al je vrienden. Fijn dat het weer terugkomt. En ik vond het zo'n mooi medium. Leuk dat het weer terugkomt. Dat is mijn mening daartoe. Ik wens jullie allemaal een schöne tag heute en het bies. Morgen in de volgende Radio.
0: Dankjewel, Michel Bakker. Meld je meteen aan. Hoor, voor Hives. Kennen zo'n zin. Kennen we vrienden weer. Zo biedt het vroeger ook de geit. Straks nog nieuws over een 84-jarige bakkerie. En een, ja, wat een lekkere motorsportweekend moest weer. Een mail. Het einde die in een grote deceptie. Die zijn motoren gestolen. Daar komen we straks ook over hebben. Over homohaat en ook over de korenwolf.
2: Dit is L1.
0: Maar toch heb ik niet zo goed bij met de korenwolf. Hoe is het allemaal hier bij L1? Nu even door de herfst aan de band. Je hebt natuurlijk zolterig nog stingen op de nacht van het Limburgse leed in Venlo. En ook aanwezig waren bij de Oda en Frans Pollux. Het is Snoopy, L1 in de ochtendshow met Verbos Alijn.

0: Marcelijn, de Erzade Band, Hibia Lijn. En hier was Noord Alijn. Die zit van mijn hele vergoede vriendelijke groep. En misschien nog wel weer via Hives. Cindy wil nog weten. Ja, Hives is druk. Meld ik even aan, Cindy. Tien geboren voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: Dan gaan we eens even kijken wat

0: voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
1: Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterleidingbedrijven. En op onze site lnieuws.nl vind je kaart met erop de situatie in onze provincie. En op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van ons land. Daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden straks eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt staatssecretaris van Digitale Economie.
2: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
1: Het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten als Google. En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jongere kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
3: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
1: De cursussen worden meer dan 20 plekken in het land gegeven en wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar. En dan de EU, dat waarschuwt voor een risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
4: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
1: Ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor zullen producten in de supermarkten ook weer duurder worden. Zitten we niet op te wachten. Wat gebeurt er meer vandaag op deze dinsdag 22 september? Het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eer begint bij het gerechtshof in Zwolle. En na bijna 13 jaar, we hadden het er vanmorgen over, is hype terug. Social media kanaal maakt vandaag zijn comeback. Maak een accountje aan, kennen we vrienden weer.
5: 1 L1.

0: Lekker om de brengje te huren hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. Hebben we de plaat van Bryan Adams. En everything I do it for you. Want dat is sowieso voor dicht. Zometeen gaan we dus hebben over homohaat is toegenomen. Ook over de korenwolf en gestolen motoren.
1: Alle topdeals voor je huisdier vind je bij Pets Place. Ja, je bent de brave hond.
2: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
3: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.

0: bij Budgetplant in Venlo.
1: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcode-checker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Bepaalde postcodes in de gemeente Roermond, Roerdalen, Pillenmaas, Bezel en Horst aan de Maas bevat het kraanwater 5,5 nanogram per liter. Bij controles op vakantieparken in het Heuvelland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd, verspreid over 8 verschillende parken. De personen zonder geldig verblijfstatus verbleven op 2 van de gecontroleerde parken. 5 van de 6 betrokkenen keren op korte termijn terug naar een land van herkomst. De situatie van de 6e persoon wordt nog verder onderzocht door de vreemdelingenpolitie. En het Natuurhistorisch Museum Maastricht heeft een probleem met de museumkever. Het gaat tonnen kosten om de aangevreten collectie te herstellen. Sommige stukken zijn reddeloos verloren omdat de museumkever de opgezette insecten heeft weggevreten. De museumkever gebruikt opgezette dieren en insecten als nest voor haar eitjes. Eenmaal uitgekomen voeden de larven zich hiermee. Het gevolg is dat museumstukken beschadigd raken, soms zo ernstig dat ze niet meer te herstellen zijn. Het weer in Limburg, het blijft wisselend bewolkt en droog. Tijdens flinke zonnige perioden worden het in de loop van de middag maximaal 21 graden.

0: 1, 2, 3, 4, 5 dagen. Kijk eens een checken die foto van de vaste lovers gezicht van 2027. Misschien weer stoer te behalen. Stijs om alle uurtjes van L1 tijdens de vaste lover, tijdens L11 laaf. En op de radio Moni en Dove, I'll be loving you. Stel ik voor, ik heb zo'n heel schoon motorsportweekend voor de deur. En denk bij zichzelf gewoon lekker een beetje crossen met Fronje en zo. Dat dacht ook vader en zoon Chris moet echt. Maar dat eindigde eigenlijk in een hele grote deceptie. Want dieven gingen aan de hol met de Kiro-motoren.
1: En om 2:30 hadden we een gat van een geluid. Dus we zijn naar boete gegaan. Hè. En we liepen naar de aanhangerij. En die stond open. En er stonden geen motoren meer in.
2: Ze hebben eigenlijk alles gewoon doorgesneden. Ook de sloten wat er horen, die hebben ze allemaal metgenomen. Het is een ding die binnen een minuut zijn ze weggewerkt. Het voelde eigenlijk niet echt alsof het echt zo was, zeg maar. Dat is echt pas later nog gekomen, dat het echt binnenkomt, zeg maar.
1: Motoren zijn voor ons geen spullen. Dat is een deel van onze passie. Een deel van wat we zien, wat we ordenen en waar we iedere dag mee bezig zijn. Ik wil niet te zeer laten zien dat het me raakt, maar het raakt me echt. Het is echt. Ik denk dat ik echt wel tijd nu had gewoon hebben om dit een plek te geven. En om het vertrouwen wat ik kwijt ben, ben ik wel een beetje kwijt geraakt afgelopen weekend.
3: Kiro, einde hobby voor dich?
2: Nee, ik zal er in ieder geval altijd alles voor blijven doen om gewoon de sport te kunnen blijven beoefenen. We komen hier ook wel weer bovenop, daar ben ik zeker van.
3: Is er nog een kans dat de motoren terugkomen?
1: Dat hoop ik wel. Alleen om heel eerlijk te zijn, de kans dat ik volgende week de staatsloterie ben, is denk ik groter als dat die motoren nog terugkomen.
0: Wat een ellende door, bij je vader en zoon Chris wordt echt motorsportweekend en dan weer de motoren gejaten. Ai, it's Roger Glover, Love Is All op L1.

0: Ronday Savage. Ronday. Vandaag is bekend geworden dat natuurlijk weer een nieuw social media platform is gelanceerd. Nou, nu, 13 jaar geleden, was voor de allereerste keer al in de loog. Hives! Maar het is ook nog wel dat de eerste keer dat ze zelf al die foto's en uploaden was en zorg dat ze ontzettend veel vrienden had. Maar goed, te maken van vandaag allemaal niks meer goed. Facebook op ze, Instagram. En dat kent ze van allerlei manieren, kent ze zo gaan doen. Maar de koning een beetje van de Instagram op dit moment, zeker bij ons in de provincie, dat is Mikey Oetremeun. Elke keer heette waar zo'n dingen. En eigenlijk op zijn pad gemunst, hoor. Limburgs mannen. En Mikey ging nu voor een oetkering. Noest er mee.
1: En de deur. Hey, klopt met dat ik hier vlokken kan krijgen.
2: Zo. Hallo? Meneer, heeft u een afspraak?
1: Nee, maar ik heb wel de ruk kapot en ik heb centen nodig.
2: Nou, daar gaan we. Wat kan ik voor u doen, meneer?
1: Nou, Gerop, centen liggen en ik geniet. Dus 1 plus 1 is tel zelf maar.
2: Wat is uw voor- en achternaam?
1: Heel simpel. Voornaam Mikey. Achternaam Remun.
2: Ja, en wat is uw postcode?
1: Wat postcode? Gewoon niet tegen aan de naast hangen, Jacqueline. Volgende vraag.
2: En u heeft momenteel geen werk?
1: Ja, nee. En ik ben op het Oetzendbureau geweest, maar de Wawa heeft me alleen maar kwats verkocht.
2: Geen werk. En waardoor komt dat?
1: Ja, mijn ruk.
2: En bent u daarvoor ook in behandeling, meneer Remun?
1: Zeker, deer. 2 liter bako per dag. Of het helpt weinig niet, maar ik vul niks.
2: En zijn er misschien nog nevenactiviteiten?
1: Huh? Wat heeft mijn nerf hiermee te maken?
2: Ik ga de aanvraag indienen en dan krijgt u bericht binnen 6 weken.
1: Dat is helemaal goed. Dus heb ik in de envelop, kom ik morgen cash halen. Hoor je zo
2: lief? Hey, 6 weken, meneer.
0: Mikey Oetremeun, elke keer is weer een zo'n, ja, nu moet je dat zeggen, verhulken. Wat er dan maakt, meer dan 500.000 mensen die hem al volgen. Het is toch waanzinnig wat die jonge Oetremeun allemaal te weg heeft gebracht. En af en toe heurt ze hem ook hier van komen met Ellen Ochtend Show. Maar nu de Pet Shop Boys, de Western Girl.

Houdt zin, jongens, voor de dierenwinkel. De Pet Shop Boys en West & Girl bij L1. Vorige week donderdag brengt er zelf bieken bij. Het eer betoen aan Frans Pollux. Was allemaal te doen in Grenswerk in Venlo. En daar waren ontzettend veel artiesten aanwezig. Die dus allemaal liedjes hebben gemaakt. Liedje van de eeuwigheid deel 2. Het album is er uitgebracht. En een van liedjes is natuurlijk een nummer dat ze ook kent van Lex Uiting. Dit hebben we net ook al gedraaid. Alles komt goed. En dan denk ze, oh ja, dat is een leuk liedje. Maar eigenlijk is het gewoon een covertje. Dus als we die aanvragen, was het dan een cover van? Nou, van Nederlotte met de Luxaflex. Want dit is dan weer het origineel. Als ze de tekst huurt, dan werd ze niet geit. Zometeen duus over een Aje Fly doen. Maar eerst dus dit.

0: L.A. Noah Kahn en Hurt Somebody in de L.A. Noughty Show. Hey John, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
1: Kan ons nog opgeven voor de koffie?
0: Jazeker.
1: En Frans Pollek is vandaag de code woord. Maar ik weet niet of het al voorbij
0: dat
1: is.
0: Dat zit op een klap, joh.
1: Voldoende.
0: Ja, hey.
1: Goedjes.
0: Hoi, hoi, John. Ja, ik kan zo misschien dat we die straks nog bellen, jong.
2: L.A. De week van de Limburgse fly.
0: Ik heb er ook weer aan. We zitten in september. Maar binnenkort is weer oktober. Gewoon weer lekker. Ik allemaal lekker fly testen en eten. En kieken weer van dit jaar vandoor gaan met de hoogste eer in de werk van de Limburgse fly. En er voor fly gesproken, een aaien vlaaien doers. Ja, dat kan een heel mooi verhaal opleveren. Op het eerste gezicht niks bijzonders. Maar bij de familie Mestrom is het misschien wel de belangrijkste doers van de ganse bakkerie. Er zitten tientallen, misschien wel honderden handgeschreven recepten in. Bakkerij Mestrom besteedt inmiddels 84 jaar. En vader en zoon, die maken er gebruik van.
3: Koffiewafels, wolwafeltjes.
4: Ja, en hoe oud zijn die recepten?
3: Ik denk het meeste allemaal jaren 70, jaren 80 zal zijn. Ik ging ook regelmatig naar Parijs om te kijken bij de grote patissiers in Parijs. Le Notre, Fouchard, om daar weer inspiratie op te doen. En daar heeft hij toen met zijn desserttaartje was dat, heeft hij toen gewonnen. Hij noemde dat de Barcelona taartje.
5: Dus ik denk, hey, die wil ik ook wel eens maken. Dus de eerste keer gemaakt ging niet heel goed, laat ik het zo maar zeggen. Dat er toch best wel wat techniek bij komt kijken om het allemaal goed te krijgen. En ja, vanaf de tweede keer, hoe vaker dat je het gaat doen, hoe beter dat het natuurlijk ook iedere keer gaat.
3: Mijn zoon is sinds een jaar binnen het bedrijf en hij vindt dat natuurlijk wel super interessant om te kijken van ja, waar was opa mee bezig, wat voor recepten maken, gebruikte hij, kan ik dat een beetje vertalen naar de huidige tijd.
5: Eigenlijk heel gek, maar ik denk dat smaken niet per se altijd hoeven te veranderen. Want we eten ook nog altijd een abrikozenvla, een kersenvla, een stroosterpuddingvla. Ik kan mezelf niet voorstellen dat je het niet lekker zou vinden. Het is natuurlijk heel mooi meegenomen dat je een bedrijf met zo'n geschiedenis, wat al zo lang bestaat, dat je daarin verder mag treden.
3: Stroosel voor stroosterkoeken.
5: Voor mij nog heel veel recepten wat er nog te ontdekken vallen.
0: Ja, schoon, hè? Die aai-recepten in een aai-fly doers. Vol handgeschreven recepten van opa. Er komen de lekkerste flyen uit. En de lekkerste muziek komt uit de radio. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Costa della Vita, nu op L1.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Bij controles op vakantieparken in het Heuvelland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd. En het Natuurhistorisch Museum Maastricht heeft een probleem met de museumkever. Het gaat tonnen kosten om de aangevreten collectie te herstellen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
11: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
10: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
12: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
10: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden.
13: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
15: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
16: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
17: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
15: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
17: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
18: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
19: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
20: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
21: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Aan het tijdens de brug redt Jessica P. This Friday night. Ringt ze de hoes bij de sekskennis op en geld in het werkgeld. Dat is allemaal voor wie vandaag. Ja, ze stort ik een kwak. Huppakee, kom het geld in één keer op belet van een mondje. Dat heb zo wel nu, want alles is duur het weer. Johnny Kemp had het erover hier in de LA Hofton Show. Van deze dinsdag. De niet in de ethische. Ja, de plaat kwam wel uit de ethisch, maar we zitten er maar in de ethisch. Vorige week waald. Veel schoenen reacties op gehad. En gisteren hebben we natuurlijk de hoofdprijs weggegeven. Tussen 9 en 10 hebben we ook de top 3 gedraaid. De platenspeler is naar onze grote vriend gegaan. Dat was Stefan van Inge. Stefan is het al de ganse dag noemen met spelen. Ja, dat is hartstikke schoen om te huren. De koffie, ja, nog steeds. Een pakket likkie nog. En we hebben nog 3 pakketten klaar liggen voor morgen, overmorgen en vrijdag. Daar kan zich ook kans op maken. Maar ja, het pakket van vandaag moet er ook nog goed gaan. De laatste keer de opgave als ze niet werd voor met we hebben vandaag koffie drinken. Nou, ik ga het u nu vertellen. We drinken vandaag koffie met Frans Polks. E-L-L.

0: Zo, dankjewel Bartje Stork. Of geen zin, ik even door, jong. Ben of ze even teetups, dan moet ze wel even doorgaan. Want ik moet toch even famous bellen. Want, nou ja, goed. Gelukkig heb ik even energie hiervan. Bart heeft altijd energie, hè? Ongelooflijk. En nu is het wel zat, Bartje. Kom maar. Klaar, jong. Piano inpakken. Hoppakee. Dit is L1 met ochtendshow. Door we toch immers bliego maken met een schoenpakket. Als ik aangemeld heb via de L1-app. Hallo, John. Goedemorgen, kerel.
1: Hey, hele goedemorgen, jongens. Goedemorgen, Pascal.
0: Goedemorgen, Johnny. Welkom. Waar was je mee bezig, jong?
1: Ja, ik was bezig met de route naar hier. Ik was bezig met mijn klantjes er weer tevreden te houden. Hè.
0: Ja, dus, dat is heel belangrijk, hè, John.
1: Ja, zeker. Zo is dat. Dat ze weer lekker te eten hebben, de mensen. Hè?
0: Ja, dat is heel belangrijk, jongen. Lekker gaan te eten. Maar als ik 's morgens vertrek, dan neem ik aan. Dat is ook een thermoskan met warme koffie bij de gubs.
1: Daar word ik net mee bezig, jongen. Oh. Tegenwoordig thee. Af en toe thee en dan koffie en dan thee. Ik wist er nog wel eens keer.
0: Wat voor koffie en thee drinkt ze allemaal?
1: Ik heb gewone zwarte thee. Ja. En dan koffie.
0: Ja?
1: Ik heb een lieve Bosnische vrouw. En die maakt me allemaal lekker Bosnische koffie.
0: Kijk eens
1: en die
0: even.
1: Is af en toe wel lekker. Die is af en toe wel heerlijk. Het is wel wat sterker. Maar die is wel heerlijk, is die.
0: Ja, dat is die waarsmaken die veel niet kennen, John.
1: Nee. Die, vooral die Bosnische, dat is echt hele lekkere koffie op ze door. Dat is echt super lekker. Maar ja, daar moet ze van houden, hè.
0: Ik hou ervan. Zeker. Maar ik kan zo maar zien dat ze zo meteen bij ons van een hups koffiepakket kreeg van Riefel. Ja, dat is ook een andere koffie. Je kent ze er ook wel van geneten.
1: Ja, dus we genieten er altijd van, hè. En nog een vrouwtje, hè. Die er dan ook van. Die is ook echt zo'n koffieleut, zeg maar. Hè. Die wil ook even lekker pakken koffie. En dan opstarten. En dan kan die de hele week, de hele dag weer erdoor te tegen.
0: Dat is toch, hè. Als je morgens toe naar honger komt, eerst even onder de douche en een lekker bekje koffie.
1: Oh, wat wil ze dan nog meer, hè.
0: Ja, wat wil ze dan meer, ja. Hé, maar voor drinken vandaag met immers koffie. Let op, hè.
1: Ja.
2: Koffie, lekker bakkie koffie.
0: En Stefan heeft al de gans ziet achter in het hok gezeten met de belangrijke Limburger om mee koffie te drinken. Te verhoren mee hoe het gewisseld. Oh, ik weet het allemaal.
3: Ja, alles van hem. Dat is de showmaat.
0: Had zo kukskus erbij.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar John, werd sticht met wem dat Stefan koffie heeft gedronken vandaag?
1: Ja, goed, de naam een paar keer van Frans Pollex. Dus ik gun voor Frans Pollex.
0: Echt hoor? Stefan, klopt dat, jong?
3: Ja, zeker, jong. Het wordt
1: Hoppa!
0: Dat betekent dat je het koffiepakket van Riefel hebt gewonnen. Het Hups koffiepakket.
1: Hoppa, binnen.
0: Heb ze ook zo'n koffiemulk, hè?
1: Ja, van de vrouwtje had zo'n koffiemulk waren nog van vroeger en zo, hè.
0: Zo'n ajerwets, zo'n houten.
1: Dan moest nog drieën, hè?
0: Ik weet het. Mijn oma had ook zo'n ding. Ik weet niet wat het gebleven is. Ze ligt misschien nog ergens op de zolder. Maar er is wel wat duiker op de rommel mee te liggen. Maar ik vind die dingen goud weer, duur. Dat is fantastisch.
1: Ja, koffie. Zeker. Ja. Water goed.
0: Nou, dus toen Chris, doen we weer een nieuw soort koffie erbij. Lom ik binnenkort even weten wie dat het smaakt, jong.
1: Ja, sowieso.
0: John, als we voor de rest nog gaat.
1: Ja, met het programma.
0: Ja, heb ze nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Ik zou zeggen, een hele fijne dag iedereen. En maak er weer wat moois van.
0: Doei, John, de groeten, hè?
1: Goed, jongens. Hoi.

mevrouw van John heeft naar het nutten. De verdorging met het koffiepakket van vandaag. En zijn mevrouw die zorgt toch goed voor koffie en voor thee. En is dan misschien wel een echte supergirl. Dus het TBL1 koffiepakket vandaag dus gewonnen. En morgen hebben we nog een koffiepakket. En donderdag ook, vrijdag ook nog. Oh, volgende week gaan we ook theaterkaarten weggeven. Welke voorstelling, dat hype ben ik even geschreven. Dit is alleen met ochtendshow en Brandy en Monica. En de boys met mijn Ibi Pascal en Stefan.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
3: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen Het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen Het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Bepaalde postcodes in de gemeente Roermond, Roerdalen, Peel en Maas, Bezel en Horst aan de Maas bevat het kraanwater 5,5 nanogram per liter. Bij controles op vakantieparken in het Heuveland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd, verspreid over 8 verschillende parken. De personen zonder geldig verblijfstatus verbleven op 2 van de gecontroleerde parken. 5 van de 6 betrokkenen keren op korte termijn terug naar een land van herkomst. De situatie van de 6e persoon wordt nog verder onderzocht door de vreemdelingenpolitie. En het Natuurhistorisch Museum Maastricht heeft een probleem met de museumkever. Het gaat tonnen kosten om de aangevreten collectie te herstellen. Sommige stukken zijn reddeloos verloren omdat de museumkever de opgezette insecten heeft weggevreten. De museumkever gebruikt opgezette dieren en insecten als nest voor haar eitjes. Eenmaal uitgekomen voeden de larven zich hiermee. Het gevolg is dat museumstukken beschadigd raken, soms zo ernstig dat ze niet meer te herstellen zijn. Het weer in Limburg, het blijft wisselend bewolkt en droog. Tijdens flinke zonnige perioden worden het in de loop van de middag maximaal 21 graden.

0: Jongens, het is vandaag toch een speciale dag. 22-9 en hoppakee, het hoorige nieuws is goed. Hives is terug. Hives, denk ze, Hives, ken ik dat nog wel? Ja, Hives was dat sociale media network. Toch wel 13 jaar geleden dat voor Let's natuurlijk operationeel was. Volgens een platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes en dat ook draait op Europese servers. Hive werd in 2003 opgericht. Misschien hebben ze het zelf ook vroeger wel gehad. En hebben ze zich helemaal blauw gekrabbeld was dat vroeger. Wat is dat nou, Stefan? Ja, met krabbeltjes en zo.
1: Ja, ja,
0: en het banaantje was dat ook bij jou.
2: Ja, de dansende banaan. Krabbelen, oh man.
0: Nou, op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. En de vertrouwde functies zoals het krabbelen, dienprofiel pimpen en de dansende banaan doorsturen, dat was bij iedereen toch wel hot. Maar ja, al zit het niet iedereen, Chad. Want die van Hart voor Nederland gingen de stroot op. En ze hebben vragen of de mensen nog wisten wat krabbelen was.
3: Chiquita, iets achter bananen, ik heb geen idee. Nee.
4: Dat je naar elkaar kon krabbelen, volgens mij.
5: RNN is back. Een krabbel, filmpjes posten. Nederlandse Facebook.
4: Hives is weer terug. Leuk. Ja.
2: Dansen het banaantje versturen.
3: Aangetrokken. Ja, dat is wel lachen, maar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
0: Ja, lekker man, dat Hives weer terug is. Hives verdween uiteindelijk dat mensen massaal het inruilden voor Facebook. En goed, Facebook is nog veel mensen weer van weggekeerd. En nu ben ik benieuwd of ze ook op Hives. Ik heb me vanmorgen weer aangemeld. Ik heb een nieuw Hives-account aangemaakt. Ik vind het toch wel leuk op een andere manier. Ja, ayurveds krabbelen en zo. Goedemorgen, Michael. Wat vindt zich ervan?
6: Ja, jongens, die Hives-raars, ja, die heb ik ook meegemaakt natuurlijk. En waar ik me nog eraan kan herinneren is dat er bijvoorbeeld ook een liedje van kwam. Hives is Hives.
0: Na, inderdaad.
6: Misschien kunnen jullie hem draaien. Jongens, radio, hoor.
0: Radio hebben we vanochtend nog gedaan. Nu draaien we Vanessa Carlton 1000 miles. Hier bij alleen in de ochtendshow.

0: We zitten gans in de social media op dit moment. Vanessa Carlton op de radio, 1000 miles. En misschien zit zichzelf aan te melden voor een nieuw Hives-account. En Johan Gerritsen liet weten, CO2, kent ze dat nog? Daar heb ik mijn vrouwtje gevonden. Ik heb er net even op gekeken. Ja, dat ken ik zeker. Dat is wat van de biefste, direct ondeugend chatten. Ja.
1: Nee, maar CO2 of vroeger, zeg maar een beetje voor de computerneurs. Want dat wordt echt met HTML-codes allemaal klopt.
0: Ongelooflijk, hè. Ja. Oud, hè. Goede Herber liet weten, een enige social media die ik vroeger gebruikte was Hives. Ik heb geregistreerd. Nou, Sjoen, ik heb weer vrienden weer. Hè. En Rob van de Hoven, Rob, goedemorgen. Vertel tegen eens even Steven Holdreuver.
2: Ja, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hi Rob.
2: Ja, ik heb ook Hives gehad vroeger. En ik heb daar zelfs nog na zoveel jaar een vriendinnetje aan overgehouden in Emmen. Daar heb ik nog altijd contact met. Dus dat is wel leuk.
0: Zeker.
2: Maar ik weet zeker dat ik vanavond een account ga aanmaken. Dus wij meegeer op Hives wilt hebben, zou ik zeggen. Kijk vanavond maar eens even.
0: Ja, ben wel benieuwd.

Prince met Night Fever, BL1. Dat was jongens 70. Maar goed, we weten het allemaal wel. Begin van het jaar 2000 kwam in één keer hypes op. Hadden we het net ook al over. En veel mensen die zeggen van, dat ze wat. Nu ze toch allemaal op Europese servers.

0: Toen vingen we allemaal een beetje veiliger gewoon eens aanmelden. In de gemiddelde dus net weten van goedemorgen, ik meld me net aan Beehives. Ik kreeg een melding dat er maar een bepaald aantal mensen per dag toegevoegd kunnen worden. Ik kreeg een link als ik aan de beurt ben. Ja, ik denk dat het gelijk ontzettend populair is dat heel veel mensen zich aanmelden op dit moment. Dat het een klein beetje overvroeg is en dat de servers het eigenlijk gewoon niet aankennen. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar één keer, we morgen nog een keer proberen. Dan gaat het allemaal wel goed komen. Het is een kwartier en dit is LA met de ochtendshow. We gaan het even hebben over het aantal korenwolven in onze provincie. Want dat is de afgelopen jaar fors gedaald. Dat bleek uit recente cijfers van de provincie. Zelfs met speciaal aangelegde akkers en velden lukt het niet om de populatie korenwolven in stand te houden. Laat staan te vergroten.
1: In de provincie fokken we de hamsters en zetten we ze uit. En de opdracht is 100 hamsters per jaar te fokken en uit te zetten. De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. Krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïnen zijn echt nodig om hamsters te kweken. Om grotere nesten te krijgen. Om genoeg voeding te krijgen. Om die jongen ook groot te brengen. Maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
2: Op het moment dat er geoogst wordt bij een op een regulier veld, dan is er niks meer te vreten. Een vrouwtje hamster met jongen die op zo'n veld zit, die houdt het nog een dag of 5 tot 7 uit. En die jongen die vind je een paar dagen later ook of dood in de burcht, of ze zijn eruit gekropen, ze liggen dood boven de burcht. Ze verhongeren gewoon. Ja, nou, de landbouw is veranderd, daardoor zijn we de hamster kwijtgeraakt. Wil je die hamster weer terugkrijgen, dan moet de landbouw ook weer een beetje in die richting terug veranderen. En dat is, we hebben er 60 jaar over gedaan om het zo te krijgen. En ik denk dat we toch ook alweer tientallen jaren nodig hebben om weer een systeem te gaan maken waar de boeren mee kunnen werken om zeg maar een natuurlijke systeem te krijgen.
0: En nog meer over de korenwolven uiteraard te vinden op onze nieuwsite lnnieuws.nl. Dit is John Mayer, Perfectly Lonely.

Kijk even voor de regio hier bij L1 met Rian. Maar moet als laatste nog even gewoon kijken wat er staat vandaag op onze Scheldwoordenkalender. Kioskop. Ja, die kennen we wel. De kioskop. Ja, dat ben ik zelf ook, joh. En de kioskop, op je doet dat ik al valt. Zo, we zijn met Rian, Nick Kamen en I Promise Myself. Nu hier bij L1.

0: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
1: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
0: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
1: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Bij controles op vakantieparken in het Heuveland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd. En het Natuurhistorisch Museum Maastricht heeft een probleem met de museumkever. Het gaat tonnen kosten om de aangevreten collectie te herstellen.
16: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: prachtige violen van Dua Lipa. Met Love Again, BL1. Een hele goedemorgen. Goed als er weer Bibis. In de app Senegal, Peter. Goedemorgen. Gezene Ineke en Johan, die worden alweer vrucht. Goedemorgen allemaal. Goed dat je erbij zit. Dit is Route Regio en we komen in de ganse provincie. Ik begin vandaag bij op twee plaatsen eigenlijk. Want op meerdere plekken in de provincie kent ze opruimcoaches vingen. Bijvoorbeeld Imke uit Zevenum en Desiree uit Weert. Die zien dat vuilui verzanden in een overvloed aan spullen en kleding. Dus begin maar eens met opruimen, zeggen die. En de belangrijkste tip, begin vooral klein. En geef alle spullen die ze wil bewaren ook echt een vaste plek in huis. Dat ze niet rondzullen de ganse tijd. Dan naar Nijweert, want het Repaircafé in Nijweert viert dit jaar een mooie mijlpaal. Ze bestaan maar liefst 10 jaar. In dat decennium hebben zo'n 15 enthousiaste vrijwilligers al meer dan 1000 apparaten onder hen genomen. De top 3 van die apparaten.
1: Dat zijn stofzuigers, allerlei koffieapparaten, uitvoeringen en audioapparatuur. Dat zijn wel de grote dingen die komen.
0: Ja, of het nu gaat om stofzuigers, koffieapparaten of zelfs fietsen. Op de eerste zaterdag van deze maand kent ze met 10 kapotte spulletjes binnenlopen bij de Pinnenhof. En zo kent ze toch gaat eerder laten maken dan weggooien. Dat is altijd goed.
2: Goedemorgen, Rian. Fijne uitzending weer. Hoi, hoi.
0: Gewoon maar beginnen.

seizoen gaat schieten. Oh, kun weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch. Lekker dat aan.

0: Straks BL1, het is nog september. Toch zijn hier en daar Oktoberfeest alweer op gang gekomen. Afgelopen weekend vong in Sibbe het Oktoberfeest plaats. Het evenement begon 5 jaar geleden dankzij Rob en Stephanie Nicolai. Die in het kerkdorp een frituur rennen en vongen. Hier mocht nog wel een beetje meer reuring in de boot. En voor het eerst in het 5-jarig bestand van dat Oktoberfeest vong er ook een parade plaats. En een van de initiatiefnemers daarvan is Frans Teunis.
1: Ik zat hierop, ze met de eigenaar moeten we zo'n parade hebben op de tent. Ja, Stephanie, die is kan bellen. We hebben een paar verenigingen gehad. De lui waren heel enthousiast langs de kant. Ja, dan vind ik zo'n evenement, wat dan niet zo goed is wie een zit, dat bedoel ik. Maar zo'n evenement wie een Brunsum is, dat is ook een feesttent. Die lui die steken ook in de kop ieder jaar. We moeten dit in ere houden. Dit, dat mag niet voorbij gaan.
0: Frans Teunis over die parade door in Sibbe. En ik vind jeker in een evenement organiseert. Verdient ook dat extra steuntje in de rug, want het is niet niks. Met al die vergunningen en alle geduns dat er bij kunt kijken. Dus top dat je dat uit de grond hebt gestampt. 5 jaar geleden begonnen, nu dus ook nog een parade erbij. Super! Gisterochtend van een Oktoberfeest organiseren, mocht ze het immer delen met L1, want dat is een van natuurlijk heel Gerbie. Talk to you is nu in Route Regio.

0: Zometeen. Kan ons werk efficiënter? Betekent dat gaat voor onze banen. HR-specialist Michiel Maassen weet al alles over. En het duurste zangeresse die onlangs 100.000 volgers beholde op Instagram.
1: Oké, dus je vader is hier wel opgevoed?
2: Ja.
1: In Kerkrade?
2: Ja.
1: En daar heb je ook altijd gewoond met je ouders?
2: Ja, in Kerkrade altijd. Ja.
1: En daar woon je nog steeds?
2: Ja.
0: Over wetgeet, dat duurste straks.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: Het is na het 10:30 geweest. Het L1 Nieuws, hoor je van 18 Rubers.
3: Goedemorgen. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er bij hun in het kraanwater zit. In Limburg gaat het vooral om gemeenten in Midden- en Noord-Limburg waar het water veel van die PFAS bevat. De gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Sommige stukken zijn dusdanig aangevreten dat ze inmiddels verloren zijn gegaan. Maar dat geldt niet voor alles. Het museum heeft inmiddels geld, tijd en middelen vrijgemaakt om het verval te detecteren en te repareren. Bij controles op vakantieparken in het Heuvelland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal werden er 42 vakantiewoningen gecontroleerd, verspreid over 8 verschillende parken. De personen zonder verblijfstatus verbleven op 2 van die parken. 5 van de 6 vreemdelingen keren op korte termijn terug naar land van herkomst. De 6e wordt nog onderzocht door de vreemdelingenpolitie. En motorsport, motocrosser Cairo Gispen uit Echt is 2 crossmotoren kwijt. De wedstrijdmotoren zijn samen zo'n 30.000 euro waard. De KTM-motoren van 125 en 250 cc werden gestolen tijdens een crossweekend in Meijel. Gispen heeft weinig hoop dat hij de tweewielers ooit terugziet. En het weer, het is wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Het blijft droog, het wordt vanmiddag als de zon schijnt 21 graden.

Shakira en Zoo BL1 vanmorgen het heugelijke nieuws. Hives, chemtruc. Geen idee of ze Hives destijds gehad hebben. Echt wel. Ja, ik meen echt heel Nederland. En met dat ik gehoord dat het truc ging, dacht ik, oh ja, in eerste instantie denken ze dan, oei, je kunt er nog een sociaal netwerk. Maar de tweede gedachte wordt meteen Hives truc. Dan ken de rest, denk ik, allemaal wel even de deur uit. Toch? Als we nu Hives allemaal erbij pakken. Dus we gaan nu allemaal eens aanmelden op Hives. Ik zag wel, dit is per dag een beperkt aantal aanmeldingen. Dus het duurt heel even voordat we er allemaal op zijn. Maar dan kent ze intussen een soort emotioneel afscheid nemen van die andere platformen. Van Facebook, van Instagram, van ja, TikTok weer denk ik lastig voor de jeugd. Maar goed, Facebook, Instagram. Alles druk naar een Nederlands platform. Geen gedeuns meer. Wat denk ze ervan? Om nu een missie te beginnen. Samen. Facebook verwijderen. Instagram verwijderen. Weg met al die apps op de telefoon. Gewoon alleen Hives op die computer. En ze tieren zin als ze weer niet. Wat denkt zich als ze Hives truc hebt, kunt ze dan de rest verwijderen? Zou ze zich er vanavond gewoon Facebook en Instagram? Ik ben heel benieuwd. Was ze ook paks? De radio kan gewoon aanblijven. Dus dit op de achtergrond. Dit neem een score.

0: zitten. En de duvel is los. Als je de afgelopen tijd op een feestje bent geweest en het is niet over AI gegaan, was het dan wel een feestje. Michiel Maassen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is genoeg over te zeggen. Nu ook weer dankzij nieuwe toevoegingen van het kabinet. Want het kabinet gaat sinds het presenteren van de miljoenennota sterk inzetten op het optimaliseren van productiviteit door het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers. Maar zeg jij, dan gaat het over mensen. Zou je niet juist eerder moeten kijken naar efficiënt werken met misschien wel minder mensen?
1: Ja. En dat is absoluut, denk ik, ook de denklijn waar we naartoe zouden moeten gaan. Hè? Want ja, natuurlijk is het belangrijk dat je de juiste mensen aantrekt. Hè? En dat je dat ook op een bepaald niveau doet. Maar hoeveel mensen worden wel niet ingezet die wellicht onder hun niveau hun werk moeten gaan doen? Terwijl er daar heel veel tools voor aanwezig zijn. Hè? Maak gebruik van AI, ga een stukje automatisering doen. Dus in hoeverre hebben wij gekeken en beginnen wij naar een stukje workflow management. Hè? Dus hoe loopt een bepaald werkproces van A tot Z? Hebben we dat helemaal doorgelicht? En wat zouden we in dat proces kunnen gaan automatiseren? En de valkuil is vaak dat we dan kijken naar de factor mens. Ja, maar daar zit die en die doet het werk al jaren. Maar is dat werk daadwerkelijk... Ja, voegt dat iets toe? Ik wil niet zeggen dat de persoon niks toevoegt, maar het werk dat de persoon doet, voegt dat wat toe aan het proces? Of zouden we dat dus kunnen gaan automatiseren? Of zouden we daar AI op kunnen gaan inzetten?
0: Maar ik heb juist het idee dat dit al heel veel gebeurt, Michiel. Maar dat is meer onderbuikgevoel dan dat ik er verstand van heb. Als jij over het werkveld kijkt, gebeurt het dan nog niet?
1: Het gebeurt natuurlijk wel, maar ik denk dat we nu, als je dus je beleid gaat maken van wij willen meer mensen gaan aantrekken en gaan behouden voor een organisatie, dan weet ik niet of je de juiste insteek maakt. Ik denk dat er een combinatie gemaakt moet gaan worden. Van natuurlijk heb je altijd nieuwe aanwas nodig, nieuwe mensen nodig en die moeten ook in een bepaald inleer- en inwerktraject zitten. Maar uiteindelijk zul je de mensen niet op een bepaald niveau... Als je kijkt naar de administratieve last die nog steeds bij heel veel bedrijven er is... In hoeverre heb je dat proces geautomatiseerd? Heel simpel gezegd. Je kunt nog steeds een declaratiebonnetje maken. Al je verklaringen daarbij, het bonnetje aanpassen, niet aan een declaratieformulier. Maar er zijn al middelen waar je zegt, ik maak gewoon een foto. Die foto wordt automatisch geüpload en die gaat automatisch naar de verwerking toe. Op het moment dat die voldoet. Het werkproces van een declaratie indienen, heel simpel, het kan geoptimaliseerd worden. Maar hoeveel bedrijven werken nog op de ouderwetse manier? Ik denk heel veel. Ja. En dat wil niet zeggen dat het werk moet komen te vallen. Ik denk dat we moeten gaan nadenken over hoe kunnen we deze middelen mogelijk versneld gaan inzetten. Zodat we mensen daadwerkelijk kunnen gaan inzetten op het werkende niveau dat ze hebben.
0: Dus eerst kijken naar de workflow en naar wat er nodig is. En dan die mensen daadwerkelijk ook op werk zetten dat... Ja, misschien ook wel voelt als meerwaarde, in plaats van dat je zelf ook het idee hebt van wat zit ik hier eigenlijk te doen.
1: Ja, maar als we even terugkomen op die onkostendeclaratie indienen, dan ben jij daar als medewerker misschien wel een paar minuten bij bezig. Want je moet het formulier gaan maken, je moet het gaan invullen, je moet het bonnetje eraan nieten. Dat ga je dan weer brengen naar de salarisadministratie. De salarisadministrateur gaat er naar kijken. Die gaat zeggen, dit klopt. Dan wordt het weer net één of twee handtekeningen die erop moeten komen te staan. Dan wordt het nog eens een keer verwerkt. En als het proces gewoon heel simpel is, je maakt een foto en eigenlijk doet AI de hele controle. Dus kijk hoeveel tijd je dat bespaart.
0: Ja, de focus op werkprocessen, dat klinkt aannemelijk, maar ik ben benieuwd of het ook die kant op gaat. Dankjewel, Michiel. We plaatsen die informatie ook op L1.nl. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Een dikke, vette meezinger. Die is zo meteen op de radio. Tenminste, als ze durft tegenwoordig aangevrogen. Ik ken hem van het liedje van gisteren. Toen wordt Sun is Shining aangevrogen door Bea. En ik dacht dan met Kim van Wier. Als in, de zon is natuurlijk in de hemel of in de ruimte. En daar zijn genoeg andere dingen te vingen. Hoe ook weer met zingers met te verzinnen zijn. Zik over de sterren. Over de man. Over... ja, misschien wel Starman van David Bowie. Zolang het niet de zon is, maar wel in de ruimte afspeelt... dan is het van harte welkom als metzinger Gerrit Geervandig.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het die verzuchtje, het gemunde show, hey, ben je goed, regie.
0: Al mochten deze ook gewoon metzingen, huur.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 20% van het kraanwater in Limburg bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. De collectie van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht wordt flink aangevreten door de museumkever. De gemeente Maastricht trekt 3 ton uit om de collectie te herstellen. En 2 crossmotoren zijn gestolen van motocrosser Cairo Grispe uit Echt. De 2 KTM's zijn samen zo'n €30.000 waard.
4: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van €5 miljoen opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van €5 miljoen is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
7: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Liefde voor Limburg.
9: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
10: Dit is L1.
11: Tijd voor een tas koffie.
12: Regio Molen.
13: Route Regio.
14: Dit is L1.

0: Net geen 80's, dus dan ken het nu. Bruce Springsteen en Human Touch uit 1992, om precies te zijn. BL1, een hele goede morgen. Er zijn genoeg meisjes die vroeger wel eens een haarborstel in de hengen hebben gehad. Of misschien zelfs een karaoke-microfoon om een liedje te zingen. Maar om dat uit te bouwen tot een muzikale carrière, en dan zeker in de klassieke muziek, dat is gans gaat anders. In de nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen spreekt collega Joop Aerts met Floor Bosman. En hij vroeg haar wie het in de klassieke muziek terecht is gekomen.
1: Ik was best wel jong toen ik muziek heel erg interessant vond. Mijn vader die zong in een band en we hadden thuis altijd muziek aanstaan. Dus daar ben ik gewoon mee opgegroeid. Ja. Maar niet de klassieke muziek. Dat was eigenlijk niet echt bij ons in het gezin een ding. Maar toen kwam ik op musicalles. Toen ik 9 was, denk ik. En toen was ik aan het acteren. En toen dacht ik, ja, ik vind dat wel leuk. Ik ben alleen een beetje verlegen. Ja. Ik was best verlegen vroeger. Maar het zingen, dat kon ik mezelf helemaal in kwijt. Dus dat deed ik daar voor het eerst voor het publiek. En dat vond ik zo leuk toen. Toen ben ik op zangles gegaan bij Imke Heitzer. Mm-hmm. En daar heb ik best wel een aantal jaar zangles gehad. Maar dat was ook best wel ver. Het was altijd een half uurtje rijden. En hebben we uiteindelijk gekozen om in Kerkrade zangles te pakken bij Janine Kitsen. En daar heb ik echt, ik denk wel, ik moet niet overdrijven, ik denk 5 jaar dat ik bij haar zangles heb gehad. En zij is natuurlijk operazangeres. Ook operazangeres, ook andere genres. Maar toen heeft ze mij een beetje kennis laten maken met klassiek. En dat was ook de periode dat Amira bij Hollands Got Talent op tv was. En dat vond ik zo indrukwekkend. En toen dacht ik, ja, ik wil het ook zoiets doen. Want ik wil het ook iets anders doen dan andere
2: zeg maar
1: leden.
2: Zeg maar dan de popjes. Ja. Want je merkt al van, mijn stem is daar misschien geschikt voor? Zeg maar toen je zo jong al?
1: Ik denk dat ik niet dacht van, mijn stem is hier geschikt voor. Maar ik dacht wel, kan een stem dit doen? Mm-hmm. Dit is wel iets heel anders dan ik normaal hoor. En blijkbaar is het goed en kan er goed aan gewerkt worden dat het dadelijk echt goed is.
0: Floor Bosman te gast bij Onder Vier Ogen vanaf 4 voor op L1 TV. En nu al te vingen op L1 YouTube.

toevoegen aan die Spotify-lijst. Ik heb Wasse Vreugerhats van Sophie Albert. Zometeen hier een metzinger, vrolijk positief. En binnen het thema dat het zich in de ruimte moet afspelen. Of in de log in ieder geval, want we komen van de zon. Dus alles behalve de zon is van harte welkom. En nu kreeg ik twee metzingers binnen, waarvan ik het nu al moeilijk kiezen ving. Peter, de dag aan Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. En Ruud, daar zit wat dacht ze van Love is in the Air van John Paul Young. Vind ik nu al allebei fantastische suggesties. Als ze een voorkeur hebt, dan kan ze daarop stemmen. Als ze zegt, nee, Rian moet gans gaan engageren. Dan huur ik het nu heel ger van dicht, want dan heb ze nog een paar minuten. Tijdens Ella Langley en Choosing Texas.

0: Energie.
1: Yo! En moestig en de lucht afspelen en de ruimte en de hemel, dat worden enige voorwaarden. Oh ja, en het mocht niet over de zon gewoon, want daar komen we vandaan. Dan zijn er genoeg liedjes te verzinnen. Ik kreeg van Jo bijvoorbeeld David Bowie en Space Oddity. Ik zie nog Major Tom, veilig losgeleust als mitzinger van Svenne. Daar is het voor mijn gevoel wel vaak geweest. Dat vind ik ook wel fantastisch, maar ik laat hem heel even liggen. Want ik vroeg ook al mitzingers van Ruud en van Peter. Dat waren twee suggesties die hij genoemd. Peter heet over Moonlight Shadow van Mike Oldfield. En Ruud heet over Love is in the Air van John Paul Young. En het is nu eenmaal zo dat als ik er twee noem, dat die vaak bijval kregen. Dus welke van de twee zou het duren? Wat denk ze? Ben benieuwd of het goed is. Meeste appjes vandaag. Veel Love is in the Air. Het meeste

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Het is 11:30, het L1 Nieuws. Hoor je van Arthur Rubers.
7: Goedemorgen. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden totaal 150 miljoen euro gevraagd. Maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven willen zelf 1,6 miljard uittrekken in de verduurzaming. Het geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein. Het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. De gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van de collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
8: Zij ruimen organisch materiaal op en daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen en die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
7: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen vrijgemaakt om het verval te detecteren en te repareren. 1 op de 5 Limburgers drinkt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcode-checker waarop mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral in gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zit er veel PFAS in het drinkwater. En motorsport. Motocrosser Cairo Crispin uit Echt is 2 crossmotoren kwijt. De wedstrijdmotoren zijn samen zo'n 30.000 euro waard. De KTM-motoren van 125 en 250 cc werden dit weekend gestolen tijdens een cross-evenement in Meijel. Crispin heeft weinig hoop dat hij de tweewielers ooit terugziet. En het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Het blijft droog. Het wordt vanmiddag, als de zon schijnt, 21 graden.

Hives, kum, truc. Of ja, Hives is eigenlijk al truc. Alleen kennen we er niet allemaal op. Per dag kunnen zich lui inschrijven. En dan moesten ze nog maar te huren krijgen of ze ook al met mocht doen of niet. Want er willen zoveel lui met doen. Echt zin, even kijken, dit zijn er al meer dan 10.000. Kennen ze per dag niet voor werken, dus dat komt er telkens bij. Moet toch een klein beetje exclusief blijven, denk ik misschien. Maar Hives, het gezelligste platform van Nederland, is truc. En de vraag is, als Hives trucen, en we gaan daar allemaal naartoe, geef ze dan van al die andere social media kanalen af. Dan vul ik toch nog wel wat huivering in huur. Ik zie in een appje van Saskia dat zet. Ik vind Facebook nog altijd fijn. Daar zit iedereen op die ik ken. En hoewel ik het minder gebruik dan vroeger, kom ik daar wel altijd nog dingen tegen die spelen in de buurt of evenementen waar ik naartoe wil gaan. Ja, dus natuurlijk nog maar afwachten of dat bij huis dadelijk ook zo gaat zijn. Dat snap ik wel. Misschien heel even de kat uit de boom kijken. Ik heb nog een appje van Peter. Die zegt, hoi Rian. Als het toch suus wieveel platformen ze hebben, is het eigenlijk te gek. Ik denk dat de jeugd dan niet zonder kan. Hives hebben ze denk ik niet van gehuurd. Nou, dat weet ik wel zeker, Peter. Dat kennen ze echt niet. Maar soms is dat dan juist wel weer cool. Misschien dat dat helpt, weet ik niet. Hij zegt, voor mij zou alles weg mogen. Maar Hives liet me wel leuk. De oude tijd weer truc. Ja, Hives, zinnig ook nog een appje van Erik. Die heb ik vroeger wel gehad. Die andere heb ik allemaal niet. Maar als je er naar de opgeet, dan lijkt het me toch ook wel weer gezellig. Ook om nog het lui van vroeger wel eens truc te vingen. Wie zit er bij dicht? Wel aan de Hives of denk ze, weet wat? Ik loop gewoon naar boete. Ik hou me een frisse neus en ik leg me de telefoon of de computer aan de kant. Zou ik ook goed kunnen begrijpen. Geert Geer.

0: muziek uit Roggel van Cornelius Leonardus. De jong die altijd lacht, hoe het bij L1. Familiebedrijven, wie vaak huursen het nog? Nou, in de Gleense wijk Lendeheuvel hebben ze het dan nog immer over, want bakkerij Mestrom viert dit jaar haar 85-jarig bestaan. En de nieuwe generatie duikt met vol enthousiasme in het verleden. De 21-jarige Ax, de vijfde generatie in de zaak, is namelijk druk bezig met het afstoffen van oude, handgeschreven recepten van zijn opa Herman. En zo probeert hij onder meer de beroemde Barcelona-taart na te maken, waarmee opa in 1987 zelfs Europees kampioen patisserie wordt.
1: Ik denk, hé, die wil ik ook wel eens maken. Dus de eerste keer gemaakt ging niet heel goed, laat ik het zo maar zeggen. Omdat er toch best wel wat techniek bij komt kijken om het allemaal goed te krijgen. En ja, vanaf de tweede keer, hoe vaker dat je het gaat doen, hoe beter dat het natuurlijk ook iedere keer gaat.
2: Mijn zoon is sinds een jaar binnen het bedrijf en ja, hij vindt dat natuurlijk wel super interessant om te kijken van ja, waar was opa mee bezig, wat voor recepten maakte, gebruikte hij, kan ik dat een beetje vertalen naar de huidige tijd.
1: Eigenlijk heel gek, maar ik denk dat smaken niet per se altijd hoeven te veranderen. Want we eten ook nog altijd een abrikozenvla, een kersenvla, een stroosterpuddingvla. Ik kan mezelf niet voorstellen dat je het niet lekker zou vinden. Het is natuurlijk heel mooi meegenomen dat je een bedrijf met zo'n geschiedenis, wat al zo lang bestaat, dat je daarin verder mag treden.
0: Ja, zeker. Het gebeurt niet altijd, maar dat dus hartstikke goed. 85-jarig jubileum voor bakkerij Mestrom. Collega Maurice Jessen, de Wodan. Kent het gans nalezen in de app van L1 Nieuws.

0: Kleermakerij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Rijk trekt geen geld uit voor de verduurzaming van Gemmelot. De bedrijven op het terrein trekken zelf €1,6 miljard uit, maar hoopten ook op €150 miljoen van de overheid. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. En de collectie van het Natuurhistorisch Museum Maastricht wordt flink aangevreten door de museumkever. De gemeente Maastricht trekt 3 ton uit om de collectie te herstellen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden.
12: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november.
14: E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America
13: en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
15: Liefde voor Limburg.
16: Met jou.
17: Bij jou.
16: Dit is Route Regio.
15: Dit is

0: Nog vuur de tijd van Hives, gewoon even met elkaar bellen. Ring, ring, ring, de la soul, would to be all één. Het aantal getelde egels in onze provincie tijdens de jaarlijkse egeltelling is gedaald van 420 vorig jaar naar 139 dit jaar. Dat is een afname van 67%. Een jaar eerder werden er nog meer egels geteld, 576. Het zegt volgens onderzoeksbureau Zodion Zoogdieronderzoek Nederland niks over hoe het in Limburg gaat met het stekelig diertje. Je hoort de woordvoerder Else Polman.
1: En de belangrijkste verklaring is dat dit jaar er gewoon minder mensen hebben meegedaan met de egeltelling. Dus het kan zijn dat mensen iets anders aan het doen waren of dat ze gewoon lekker binnen zaten. Maar daar hebben gewoon minder mensen meegedaan en daardoor is het automatisch dat er dan ook minder egels doorgegeven zijn.
2: We kunnen niet zeggen dat het zoveel slechter gaat met de egels in Limburg dan?
1: Nee, niet op basis van deze telling. De egeltelling is vooral bedoeld om te kijken waar komt de egel voor. Dus dat is de verspreiding. Zodat we mooie stippen op de kaart kunnen zetten en kunnen leren van waar leeft die egel overal. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een meetprogramma waar we op een structurele manier tellen. En daaruit zien we dat als je kijkt naar heel lang geleden, 1995 naar nu, in Nederland is een geheel wordt daarnaar gekeken. Ja, dan is die populatie van de egel is echt sterk afgenomen, misschien wel met 60%. En de afgelopen jaren zie je dat je het een beetje op en neer gaat, maar dat het niet sterk afneemt. Dus daar zijn geen aanwijzingen voor dat ze nog harder achteruit gaan.
2: Nee, ook niet per provincie, zeg maar, dat het hier een stuk slechter gaat dan de rest van het land, zeg maar.
1: Ja, daar hebben we dus op dit moment geen data van. Dus we kunnen alleen op landelijk niveau kijken. En dan zien we dat in ieder geval het aantal egels ten opzichte van langer geleden echt is afgenomen. Ja. En de afgelopen jaren een beetje schommelt.
2: Ja, dus het belang van het tellen is een beetje, tenminste dat zit bij veel mensen niet tussen de oren. Kunt u aangeven waarom dat er wel beter en meer geteld moet gaan worden?
1: Ja, het gaat dus vooral om het doorgeven van de waarnemingen. Dus het gaat om waar leeft die egel. Dus als heel veel mensen meedoen met de egeltelling, krijgen we veel stippen op de kaart en weten we waar die egel voorkomt. En dat is dus belangrijke data, naast dat we dus ook willen weten hoeveel egels er zijn. Dus het is belangrijk om allebei te weten. Zo kunnen we nog meer leren over die egel. En kunnen we ook bijvoorbeeld in steden, waar die egel juist heel belangrijk is om te leven, dus bij mensen in de tuin bijvoorbeeld. Van waar houdt die egel nou echt van? En op welke plekken kunnen we maatregelen nemen om die egel nog meer te helpen?
2: Ja, en het helpen kan al, hè? Want u geeft wel tips door. Hè? We gaan nu de herfst en de kou in, zeg maar. De winterslaap staat voor de deur. Hoe kunnen de mensen het beste voor de egel zorgen?
1: Ja, als je een tuin hebt, is het belangrijkste dat je zorgt dat die egel in de tuin kan komen. Het liefst natuurlijk met een groene heg. Maar als je een schutting hebt, is een gat van 13 bij 13 centimeter voldoende dat die egels de tuin in en uit kunnen. Daarnaast kun je een schaaltje water neerzetten. Geen melk, want daar worden ze echt ziek van. En je kan zorgen voor bijvoorbeeld wat harde kattenbrokjes. Maar nog beter is voor voldoende beschutting in ieder geval. Dus planten, struiken die van nature in Nederland voorkomen, dat ze daar lekker kunnen schuilen. En je kan eventueel ook een egelhuisje kopen of maken.
0: Woordvoerder Polman van Zodion Zoogdieronderzoek Nederland in gesprek met verslaggever Robert Jansen. Ze hoopte dat volgend jaar weer meer Limburgers meedoen aan de egeltelling. Hierop wordt vol ingezet.

een van de populairste girlbands van dit moment. En die ene opgave in het roetspel. En lekker vurig klaar. Nu dicht het antwoord nog appen. Kempen zo aan Nototo en Stop Loving You, Nubie L.A.

0: Ik wil dat even met zingen, maar zo hoog kom ik niet. Bespaar het echt. Toto en Stop Loving You en Route Regio. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: met een cryptische omschrijving op pad naar één plaats in Limburg. En als ze weet welke het is, dan kunt ze kans maken op een L1 pakketje. Gewoon via de brievenbus. Of ze niet voor toes te blijven, maar wordt wel toes bezorgd. Nu je opgave vandaag door Kemper. Geen wagen voor een Engelse baby. Geen wagen voor een Engelse baby. Dat is de opgave van vandaag. Heb ze enig idee over welke plek dat gaat? Dan jurg het heel ger van dicht via de L1-app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Niet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Net 12:30 geweest, het L1 Nieuws, hoor je van Arthur Hubers.
11: Goedemiddag. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag heeft het bedrijventerrein in totaal €150 miljoen gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor 12 verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Op die manier moet niet alleen het bedrijventerrein duurzamer worden, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. Agenten van het Limburgse cybercrime-team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen verstuurd om bijvoorbeeld mensen geld te laten overmaken. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcode-checker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral in gemeenten in Midden- en Noord-Limburg zit er veel PFAS in het kraanwater. En de gemeente Maastricht heeft €300.000 uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeet vertelt.
12: Zij ruimen organisch materiaal op. En daar kun je op een moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen. En die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
11: Ja, een deel van de collectie is al verloren gegaan, maar met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren. En het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Het blijft droog. Als de zon schijnt, wordt het vanmiddag 21 graden.

Alex Warren en Ordinary BL1. Geen wagen voor een Engelse baby. Dat geeft even een plaats in Limburg, maar welke is het toch? Appjes konden binnen via de L1-app. Ik zie Elliot, die denkt aan gijsteren. Wim denkt aan Ubach over worms, want een baby wordt ook wel een worm genoemd. Is het Amerika? Dat denkt Peter nog. Ellie denkt aan Barlo. Kim had Reuver nog gegokt. En Karel denkt aan Buggenum met betrekking tot de wagen. Buggy, Buggenum, zou ik dan zeggen dat het is. Maar toch is dat helaas niet goed. Oh nee, Ritter zit ik nog als gokje van Marco. En Boxmeer denkt Jacqueline, maar dat is het sowieso niet. Wat denkt Sticht dat het is? Geen wagen voor een Engelse baby? Gerrit Ger via de app.

0: Linda Zijlmans met snel BL1. En zo snel ging het wel in het routespel. Op weg naar één plaats in onze provincie. Binnig in Limburg geweest, in Papenhoven. In Kartiels bij Wittem. In Buggenem ben ik al geweest, maar daar loog het goede antwoord allemaal niet. Dat betekent dat het wel het moment is om eens even met Emus te bellen.
1: Geen dringen hoor.
0: Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe dacht ze aan?
2: Ik dacht aan Born.
0: Omdat?
2: In verband omdat VDL Born, autoproducent, wel weg is.
0: Ja.
2: En Baby, van Baby Born. Dat is ook Born. Dat zijn die poppen voor de kinderen.
0: Zo is het. Born wordt inderdaad het goede antwoord, Jan. Precies vanwege die gedachte. Ik moest denken aan VDL Netcar en de minis die dan niet meer gemaakt worden. Geen wagen dus. En Born had zowel in het Engels geboren, dus dan zou het om een baby kunnen gaan, als dat baby Born er nog een link met is. Dus welke variant ze gebroekt is, maakt er voor mij niet uit. Hebben ze het goede antwoord gehad?
2: Nou, fijn.
0: Dat betekent dat je tegen een L1-pakket gaan opchecken.
2: Dat is leuk, dankjewel.
0: Gewoon verregelen, heb ze verder nog een drukke middag, Jan?
2: Ik ben aan het werk, ik ben vrachtwagenchauffeur, dus van alles te doen. Dus.
0: Dat klinkt nu als even pauze, of niet?
2: Nee, ik ben aan lossen, dus ik ben even gestopt met lossen.
0: Oh, ik wou zeggen, ik geef even geen wagen. Nou, dan wensen ze tegen nog een goede rit straks.
2: Dankjewel.
0: En dan lekker ergens deze dagen een pakketje toes op tegen de wacht als ze toeskimt.
2: Dat is leuk, bedankt.
0: Fijne uitzending
2: nog. Hoi.

spel. Dat maakt een bino een eind aan Route Regio. Zometeen natuurlijk hier hittappen met Stefan. En het begint met een liedje dat gaat over een ongeschreven blad. Een nieuwe bladzijde. Een lege lei. Nou, dat weet ze misschien wel hoe ik het over heb. Veel plezier zometeen met Stefan. Dit

de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Rijk trekt geen geld uit voor de verduurzaming van Gemmelot. De bedrijven op het terrein zelf trekken 1,6 miljard uit, maar hoopten ook op 150 miljoen van de overheid. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. En de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht wordt flink aangevreten door de museumkever. De gemeente trekt 3 ton uit om de collectie te herstellen.
8: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

Het is de Dienstdag van L1 met Niall Horan. En on the loose. Het is vandaag de dag dat het Limburgse kraanwater in 20% van de provincie meer PFAS bevat dan wenselijk is. Ja, PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Ja, wie zit er toch in die gemeente? Check dan even de site van ons, l1nieuws.nl of via de L1 News app. En het is vandaag een hele grote dag online, want Hives is weer back on track. Lekker krabbelen met die dansende bananen en glitterplaatjes. Hartstikke leuk toch? Hij strak een hit op de single waar dicht 14 keer per dag aan denkt. No muziek uit eigen provincie van Trekzak. Dit is Samen Zien.

Ja, gemiddeld denken we er 14 keer per dag aan, hè? En 20 keer aan wat gun voor lekker snoetsen tijdens het werk. Joh, de Salt-N-Pepa, let's talk about sex. Het is L1 met Antoon.

0: Het is L1 met zometeen het nieuws en een zangeres die het hele jaar durig vastelovend viert.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral gemeenten in Midden- en Noord-Limburg hebben veel PFAS in het drinkwater. En de gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever, een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
14: Zij ruimen organisch materiaal op en daar kun je op een moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen en die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
13: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren. En het weer. Het is wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Het blijft droog. Het wordt vanmiddag, als de zon schijnt, 21 graden.

zangeres die heel geer verkleed op stap geeft. Ja, ver nummert gewoon vastelovend, hè? Olivia Dean, So Easy to Fall in Love en de classic van U2. Hey, over die vastelovend gesproken, besticht misschien wel het vastelovensgezicht 2027. Check dan even de site van ons, hè, en meld dich aan.

0: Wat een monsterhit is dit, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Roger Vilvoir, wat een parel. Meer van deze Limburgse tracks huur ze natuurlijk, hè, via pladderwegradio.nl. Dit is Sing Met Me, BL1.
1: Muziek deed goed, alles gaat beter. Als kleine jong in een groet bos.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich een lied.

Hey, ik wil het met dich even hebben over een oude vlaaidoos. Ja, niet over Gloria Gaynor, doe gek hier. Nee. Over de familie Mestrom, want dit is misschien wel de belangrijkste doos van de ganse bakkerie. Met honderden handgeschreven recepten. De beelden vindt ze op laneut.nl.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 350 kinderen in Maastricht staan buiten vanwege een gaslek. De brandweer heeft kindcentrum Sint-Pieter uit voorzorg ontruimd. Het Rijk trekt geen geld uit voor de verduurzaming van Gemmelot. De bedrijven op het terrein zelf trekken 1,6 miljard uit... maar hoopten ook op 150 miljoen van de overheid. En 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS... dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu.
12: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails... die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen... voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen... op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn... van het kindermerk van de publieke omroep, NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte... van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd... voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt... door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen... bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan... om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer... die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden.
14: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Maakt ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
15: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

Veer zijn er trots op. Muziek uit eigen provincie van Elle Hollis en Don't Skip and Rise Again. Het Natuurhistorisch Museum Maastricht had een groot probleem, namelijk de museumkever. Het ging namelijk tonnen kosten om de aangevrette collectie te herstellen. Ja, sommige stukken zijn misschien verloren omdat de museumkever de opgezette insecten had weggevreten. Het complete verhaal is te vinden via de site l1news.nl en via de L1 News app. Het is hit-up hier met Levitating van...

Het is vandaag droog met stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige periode is het vandaag 21 graden in de provincie. Hij strakke de zangerroute stad die meer bruggen had dan Venetië achter de zomerhit van 54 Ultra en Another. Dit is Talk to You in

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey Raymond!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een basisschool in Maastricht is vanmiddag ontruimd vanwege een gaslucht. Honderden leerlingen en het personeel van kindcentrum Sint-Pieter werden geëvacueerd. De hulpdiensten kregen rond 1:15 de eerste melding over een vreemde geur in het gebouw. Zo'n 370 kinderen van de basisschool en kinderopvang moesten naar buiten en verzamelden zich samen bij het personeel bij de school. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat de geur niet uit de school zelf komt, maar uit een straatkolk omhoog komt. Een meetploeg van Innexis probeert te achterhalen waar het lek precies zit. Agenten van het Limburgse cybercrime-team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werd in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. En sport? Motocrosser Cairo Grispa uit Echt is 2 crossmotoren kwijt. De wedstrijdmotoren zijn samen zo'n 30.000 euro waard. De KTM-motoren van 125 en 250 cc werden uit een trailer gestolen tijdens een crossweekend in Meijel. Zijn vader vertelt.
14: En om 1:30 hoorden we een gat van een geluid. Dus we zijn naar boete gegaan, hè. En we liepen naar de aanhanger her. En die stond open. En er stonden geen motoren meer in.
13: Grispe heeft weinig hoop dat hij de tweewielers ooit terugziet. En het weer, het blijft wisselend bewolkt en droog met stapelwolken en opklaringen. Tijdens flinke zonnige perioden wordt het in de loop van de middag maximaal 21 graden.

Ja, dit vind ik leuk. Vier Limburgse finalisten maken kans op de titel leraar van het jaar. Jij wilt zo zien welke docenten op 5 oktober kans maken? Check dan even l1news.nl of in Dine Bokstash, hè. Via de L1 News app. Maar net gebruiken tijdens de les, anders moet ze dadelijk nog die telefoon inleveren. Het is L1 Hit Appen met Kees.

Met de hoofdletter C van Limburgse parel, Roanesse en de Heilige Antonius. Het is L1. Meer van deze Limburgse tracks huur ze natuurlijk via pladderwegradio.nl. En strakke 1440, een nieuwe ronde van het Limburgse terken. Baby.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Hey Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 350 kinderen in Maastricht zijn geëvacueerd vanwege een gaslek. De brandweer heeft kindcentrum Sint-Pieter uit voorzorg ontruimd. Het Rijk trekt geen geld uit voor de verduurzaming van Gemmelot. De bedrijven op het terrein trekken zelf 1,6 miljard uit... maar hoopten ook op 150 miljoen van de overheid. En 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu.
6: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden.
8: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
9: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
10: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hit.

Best wel een beetje nerveus, ja. Ja, dat begrijp ik wel, hè. Strak een 15-40 een nieuwe ronde van het Limburgse Terke. En de zanger die extra bagage moet bijboeken om al zijn zonnebrillen met de nummer op schiep. Wie dat toch is, huurt ze achter de dame die nu al blij is als het vrijdag is. Dit is Mar-

Vreugde wordt deze man echt hartstikke gek, hè? Boekte gewoon een extra hotelkamer voor al zijn zonnebrillen. Elton John, Britney Spears en Hold Me Closer. Het is L1 hit-upper met Jason Mraz en Kobe Keye.

lastig in de provincie herkend werden. Ja, dat kan op twee manieren. Vanaf vandaag kan ze een huisprofiel aanmaken. Maar ik heb het veel en vele malen beters. Namelijk ons internetadres l11laaf.nl bezoeken. Want die kent weer een vaste lovensgezicht weer van 2027. Check even de site l11laaf.nl. En wie weet, best binnenkort het vaste lovensgezicht van L1.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.

0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een basisschool in Maastricht is vanmiddag ontruimd vanwege een gaslucht. Honderden leerlingen en het personeel van kindcentrum Sint-Pieter werden geëvacueerd. De hulpdiensten kregen rond 1:15 de eerste melding over een vreemde geur in het gebouw. Zo'n 370 kinderen van de basisschool en kinderopvang moesten naar buiten. De lessen worden vandaag niet meer hervat. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat de geur niet uit de school zelf komt, maar vanuit een straatkolk omhoog. Een meetploeg van Enexis probeert te achterhalen waar het lek precies zit. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. 4 van de 11 kandidaten voor de leerkracht van het jaarverkiezing zijn afkomstig uit Limburg. 2 Limburgers zijn genomineerd voor de categorie speciaal onderwijs en 1 elk voor de categorie voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De Limburgse onderwijzers werden genomineerd door leerlingen, ouders of hun collega's. In totaal zijn er 4 categorieën waaruit een vakjury de winnaar kiest. Op 5 oktober krijgen de finalisten te horen wie zich leraar van het jaar 2026 mag noemen. En sport. Motocrosser Cairo Grispe uit Echt is 2 crossmotoren kwijt. De wedstrijdmotoren zijn samen zo'n €30.000 waard. De KTM-motoren van 125 en 250 cc werden uit een trailer gestolen tijdens een crossweekend in Meijl. Die trailer stond naast de eigen caravan. Zijn vader vertelt.
6: En om 2:30 hadden we een gat van een geluid. Dus we zijn naar boete gegaan, hè. En we liepen naar de aanhanger her. En die stonden open. En er stonden geen motoren meer in.
5: Grispe heeft weinig hoop dat hij de 2-wielers ooit weer terugziet. En het weer. Het blijft wisselend bewolkt en droog met stapelwolken en opklaringen. Tijdens flinke zonnige perioden wordt het in de loop van de middag maximaal 21 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week,
6: tromgeroffel,
5: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Mantelzorg is geen excuus om uit de gevangenis te blijven. Een veroordeeld bandidoslid uit Echt moet zijn straf van 1,5 jaar gewoon uitzitten, beslist de rechter in kort geding. Meer dan 350 kinderen in Maastricht zijn geëvacueerd vanwege een gaslek. De brandweer heeft kindcentrum Sint-Pieter uit voorzorg ontruimd. En het Rijk heeft geen geld beschikbaar voor de verduurzaming van Gemmelot. De bedrijven op het terrein trekken zelf 1,6 miljard uit, maar hoopten ook op 150 miljoen van de overheid.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden.
12: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
13: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
14: Met Rousseau chocolade.
13: Kijk op rousseau.nl.
12: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
15: Benieuwd
10: is L1 Vandaag.

wel wat leuks gevonden over het heerschap dat je hier net hoorde. Bruno Mars, namelijk ondertussen natuurlijk een gevestigde naam in de muziekindustrie. Maar nou is er een filmpje gemaakt van waarschijnlijk een van zijn eerste optredens, denk ik wel. 6 jaar was meneer Bruno Mars destijds en deed mee met een Elvis-imitatie televisieshow. En het klonk dan als volgt.

0: 1991 was dit ook wel al in bij Bruno Mars. Dus On My Soul, dat opent je hier net de editie van de dinsdag van Alleen Vandaag. Van harte welkom. We gaan het vanmiddag onder andere hebben over de vraag wie onschuldig een glaasje Limburgs kraanwater is. Nou, om al een beetje op het antwoord vooruit te lopen. Niet helemaal onschuldig, zo blijkt. Kraanwater in 20% van onze provincie bevat namelijk meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is.
1: PFAS is een hele grote groep chemische verbindingen waar we ons wel zorgen over maken. Want al bij lage concentraties is het giftig, is het niet goed voor je. Dus dat willen we niet in ons drinkwater hebben.
0: En vooral in het midden van de provincie zitten relatief gezien de hoogste concentraties PFAS. Meer over de risico's en ook natuurlijk eventuele oplossingen. Uur dan even vanmiddag. En we gaan trouwens vandaag ook weer even tijdreizen. Weet u nog dat je een formulier, een soort bonnetje uit de tv-gids moest knippen om je favoriete muziekkeuze naar een programma op te sturen? Ja, dat programma zit dan centraal evenmiddag, want op de datum van vandaag was er voor het eerst dat programma te zien dat al die formulieren verzamel je en door dan een hitlijst van maakte. Dat heet natuurlijk...
2: In september 1970 ging het ook gebeuren. De start van de eerste top-op, dat wil zeggen een wekelijkse tv-hitparade.
0: September 1970 en ze doen er gewoon op deze dinsdagmiddag dadelijk eens even 56.

0: ons. Maar de muziek die resteert gelukkig nog wel. Heb ik het over de Zweedse DJ Avicii. Zometeen trouwens wat betreft de muziek. Even bij de Belgische buren langs in de vorm van Milo. Maar eerder, zometeen al zelfs nog, is het hier gegaan met de dansende banaan.
1: Oh, banaan.
0: Ah, als we denken aan de dansende banaan, dan vergeten we natuurlijk TikTok, Facebook, Instagram. Hives komt namelijk weer terug en dus ook die dansende banaan. Mocht je dan met je oren zitten te klapperen, dan denk ik, hè? Dansende banaan. Nou, zometeen, de razendsnelle spreekbuurt gaat dan over datzelfde. Ja, sociale medium is toch ook wel, hè? Hives, de razendsnelle spreekbuurt komt er zometeen aan. Net als dan ook die dansende banaan, denk ik.

0: Conversato en het prachtige achtergrondkoortje natuurlijk. We hebben een beetje een nostalgische uitzending hier op de dinsdagnamiddag, want het gaat hier nu over Hives. Ja, wie kent dat niet meer? Die welbekende dansende banaan, maar ook prachtige glitteren plaatjes van katten en weet ik niet wat allemaal. Ooit het grootste en meest populaire social netwerk site van Nederland. En het keert na 13 jaar terug. Zit dan met de oren te klapperen en denk je, Hives, wat is dat? Kunnen we dat eten? Alle antwoorden op die vraag kunt u vinden in
1: Razendsnelle Spreekbeurt.
2: Hives was een Nederlandse social network site die begon op 22 september 2004.
3: Dat is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten.
2: Op 8 juni 2004 lanceerden drie vrienden de website startphone.com. Op deze website konden smartphonegebruikers hun foto's en favoriete mobiele sites delen en goedkoper sms'en.
4: Krabbel, filmpjes posten.
2: De opkomst van sociale netwerken in de Verenigde Staten deden hen al snel besluiten om het helemaal anders aan te pakken.
4: Nederlandse Facebook.
2: Zo ontstond de social network site Hives.
5: Dansende banaan.
6: De dansende banaan. Dansende banaan.
2: De eerste Hivers waren voornamelijk familieleden en vrienden van de oprichters.
7: Lijkt wel op iedereen Hives.
2: De eerste jaren groeide de website snel. Vanaf begin 2005 verdubbelde het ledenaantal bijna wekelijks.
8: Bijna de helft van alle kinderen in Nederland zit op Hives.
9: 10 miljoen leden had Hives in 2010.
2: Maar door de opkomst van Facebook verloor de site steeds meer bezoekers.
10: Het grote blauwe monster.
2: En op 31 oktober 2013 werd bekend dat Hives per 2 december 2013 zou stoppen als social platform.
11: Hives is weer terug.
12: Leuk? Ja.
13: Yeah.

0: Ah, lekker toch even buurten bij de Belgische buren. En de buurman van dienst was dan meneer Milo EO Technology. Heen het bij Ellen vandaag zometeen. U het laatste Limburgse nieuws is onder andere een nogal heftig verhaal uit de Limburgse rechtbank. Een scholier is veroordeeld tot maar liefst 6 jaar gevangenisstraf. Wat er aan vooraf ging, u zometeen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
4: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en

0: Ussers, feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Hey Raymond!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Ja, of die verwachte nazomer nou vanavond al gaat beginnen, of dat we daar nog iets langer over moeten wachten. Dat en natuurlijk het laatste Limburgse nieuws horen van Art Rubbers.
6: Goedemiddag. Een scholier is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor een poging zijn klasgenoot te doden. Dat gebeurde in maart dit jaar in een klaslokaal van VMBO Maastricht. De dader was toen 16 jaar jong. Hij pakte zijn slachtoffer bij het hoofd en sneed met een mes in zijn oor en gezicht. Het slachtoffer houdt daar volgens een arts een levenslang litteken in zijn gezicht aan over. Volgens de rechtbank was de zaak zo ernstig dat de scholier volgens het volwassenenstrafrecht is veroordeeld. Mantelzorg is geen excuus voor een veroordeeld Baldino's-lid om uit de gevangenis te blijven. De veroordeelde echtenaar heeft een kort geding verloren waarin hij mantelzorg aanvoerde als reden om de cel te ontlopen. De veroordeling van het Baldino's-lid werd deze zomer definitief. Hij moet 1,5 jaar zitten. Maar omdat zijn vrouw 24 uur per dag zorg nodig heeft, probeerde de echtenaar die straf om te laten zetten in een meldingsplicht. Maar volgens de rechtbank heeft de man tijd genoeg gehad om andere zorg te regelen. De man werd eerder veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, openlijk geweld en het medeplegen van hennepteelt. Een basisschool in Maastricht werd vanmiddag ontruimd vanwege een gaslucht. Honderden leerlingen en het personeel van kindcentrum Sint-Pieter werden geëvacueerd en de lessen werden vandaag niet meer hervat. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat de geur niet uit de school zelf komt, maar vanuit een straatkolk omhoog kwam. Een meetploeg van Inexis probeert te achterhalen waar het lek precies zit. En 4 van de 11 kandidaten van de leerkracht voor de leerkracht van het jaarverkiezing zijn afkomstig uit Limburg. 2 Limburgers zijn genomineerd voor de categorie speciaal onderwijs en 1 elk voor de categorie voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De Limburgse onderwijzers werden genomineerd door leerlingen, ouders en collega's. Op 5 oktober krijgen de finalisten te horen wie zich leraar van het jaar 2026 mag noemen. En het weer. Vanmiddag wisselend bewolkt maar droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond koelt het snel af. De komende dagen blijft het rustig na zomerweer. Maar dit weekend wordt het weer warmer.
5: Kijk eens, dan kunnen we de zonnebrand weer uit de kast halen. Arthur, dankjewel. Zometeen wat we hier uit de kast gaan halen. Dat is een nieuwe editie van het Grensgevalletje. Met wel uitzonderlijke kandidatuur vanuit zowel Duitsland als België. Namelijk Eddie Wally en Kraftwerk. Nou, dat beloof wat.

0: U mag weer naar de stembus hier op deze dinsdagnamiddag om 16:30. En dat heeft dan niks met politiek te maken. En het is meer de kwestie welke kant van het grensgebied gaan we op. Met vandaag dus vanuit België, niet tenminste durf te zeggen, het heerschap genaamd Eddie Wally.
1: Wauw, geweldig.
0: Wat is jouw grensgevalletje? Dat belooft wel wat, maar niet alleen Eddie Wally natuurlijk. Ook kandidatuur vanuit The Germans en uit eigen provincie natuurlijk. Een oud LVK-winnaar.
2: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: En zeggen het dus wel eens, hè. Dit is maar één ding dat mond en dat is ooit blijven halen. Ja, en ook belasting betalen. Dat komt er vaak nog eens achteraan. Hè. Proef maar. Natuurlijk LVK-winnaar van 2023. Dat is dus een van de drie keuzes. Of dus, meneer Eddie Wally. En vanuit Duitsland hebben we Kraftwerk met dat model. Ah, is dat wel een nostalgisch geluid natuurlijk. Hè. Nou, de keuze is reuze. En de keuze ligt helemaal in uw handen.

0: The Electric Light Orchestra. Ja, Schimbaree en de Mont September is er toch ook wel wat behoefte aan vaste Lovensplaten.
1: Dit is L1.
0: Prüfmaar kan rekenen op heel wat stemmen, maar ook wel op de Duitsers van Kraftwerk werd je heel wat gestumpt. Tegelijkertijd even tussendoor, zometeen ook wat de angst. We gaan zometeen even een linker uitgoezen richting de Gaia Zoo. Dat is dan natuurlijk vanwege één specifiek dier. Dan hoor ik je nog even onder de pet welk beest het dan betreft. Het geluid kom ik vanmiddag achter. Ja, zoet er niet per se bevingenuur eigenlijk. Ja, het iets van een soort stokstaartje tijger op zijn eigen ster dus stond. Nou, zo meteen hier welk bier het is. Eerst heel even wat anders. Ja, wat dan, Jurgen, denk ik.
2: Gewoon een hardrock en muziek.

0: Live. L1 Vandaag met Ruben Wekers.
1: Ja, ik krikkel van ansbinnen, het zo in de wilde hondzin. Ja, ik snap op zich de gedachte. Hino even een vraag die absoluut niet iedere dag voorbij komt. Wie geert het eigenlijk met de neushoorns in Limburg? Jawel, die hebben we in onze provincie. Het zien er niet heel veel. Sterker nog, alle neushoorns die plat kunnen kallen, die zitten in de Gaiazoo in Kerkrade. De reden dat we het erover hebben, vandaag zitten we ook als de internationale dag van de neushoorn. Dus dikke kans dat het een absolute topdag is. Voor Erlen Deurenberg, hij is namelijk verzorger van Ongeranger, de neushoorns in Kerkrade. Erlen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hebben ze al een heerlijke plantaardige vlaaien gekregen met wat takjes en grazen nummer op?
2: Toch heerlijk. Die hadden een ganse kruiwagen vol met de vers geplukt hooi aan ze van ons gekregen.
1: Ik zou vanmiddag voorbij komen en ik denk, ja, de dag van de neushoorns, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wie ziet het leven van een neushoornverzorger eruit? En ja, wie verluipt jou de band bijvoorbeeld? Is er sprake bijvoorbeeld van een band tussen UG en de neushoorns van Kerkrade?
2: Ja, toch wel. Het is natuurlijk wel een hoefdier. Dus ze zijn minder op het zich en zo het allemaal gesteld. Maar de reuk, dat is voornamelijk bij die neushoorns waar ze ons wel toch aan kunnen herkennen.
1: En ze herkennen ik ook dus?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is heel moeilijk te meten. Ik ken ze moeilijk vragen. Hey, ben ik nou een wisselende collega nog aanwezig? Maar daar is natuurlijk verschillende verzorgers die op een bepaalde manier binnenkomen. En ik heb wel het idee dat ze echt wel weten waar wie hier voor is.
1: Ja, ja. Tegelijkertijd, ik kan me voorstellen, ja, het is ook niet dat je dol enthousiast om ze telkens rennen om ze eens flink te knuffelen. Zijn ze gevaarlijk eigenlijk?
2: Ja, het gevaarlijke aan hun neushoorn zijn de kilo's. Onze dames die wij hebben staan, die zullen rond de 15, 1600 kilo wegen. En ons mannetje is nog een bad groter. Ja. Die gaat net over de 2000 kilo heen. Ze zijn overigens echt super vriendelijk. Ik neem ze allemaal grote puppies. Want ze komen wel degelijk naar de touw lopen om een aai over de bol te krijgen waar ze aandacht te zoeken. Alleen het gevoel zit hem, ja, want die nu eens een keer met die bats tegen dat hekwerk aan duwen en die eindje zit ertussen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dan kan ze die hun naam nemen volledig opschrijven op papier. Dus dat is wel moeilijk.
1: Oh, dat is dus niet dat ze per se agressief zijn. Zo. Want ik zo dat de dingen, ik heb al eens gehuurd van nijlpaarden. Ja, enigszins liek je er een beetje op. Ja, daar hoef je niet met de knuffel of vriendelijkheid te verwachten, geloof ik, hè?
2: Nee, klopt. De grote nijlpaarden, die we kennen van 1000 kilo plus, dat zijn een van de beren in Afrika die wat voor de meeste menselijke slachtoffers zorgen. Dus die zijn wel en heel erg rap, dus en heel erg snel, maar ook wel gevaarlijk, joh. Maar een neushoorn, in principe niet. Die moet net bij een jonge neushoorn in het wild gaan proberen te aaien, want dan vindt mama natuurlijk het
1: van. Nee, precies.
2: Dan had ze wel een probleem.
1: Hij die achter gaan zit, inderdaad. Nou is er wel degelijk ook wel een serieus ondertoon gemoeid met de thematiek die dus aan vandaag verbonden is. Internationale dag van de neushoorns.
2: Ja.
1: Bedreiging door stropperij bijvoorbeeld. Wie giert het wereldwijd eigenlijk met de neushoorn? Oh, volgens mij zijn we... Oh, zeer alweer eigenlijk... Oh, de verbinding wil even weg. Ik weet dat jij de vraag nog mij hebt gekregen... wie dat het eigenlijk wereldwijd gesteld is met de neushoorns.
2: Nou, het is momenteel zijn er ongeveer 16.000 à 17.000 witte neushoorns... zuidelijke witte neushoorns nog in leven in het wild. Momenteel is het allemaal stabiel... maar er is natuurlijk wel nog een stroperij aan de hand in Afrika. Dus dat zet ze wel nog immer onder de categorie bedreigd. Maar de ligging stijgt in de lijn in te zetten. Laten we hopen dat de komende jaren natuurlijk hetzelfde biedt.
1: Ja. Nou zetten jullie daar ook op in met een fokprogramma in de Gaiazoo, zo ik op de website, om die populaties op te krikken, om dat stabiel te krijgen. Wie moeten we dat zien? Wie gaat dat precies in zijn werk?
2: Nou, dat is in een persoon, dat zit toevallig in het Safari Park Beekse Bergen, wat we natuurlijk allemaal wel kennen. Dat regelt eigenlijk heel Europa/wereldwijd, zorgt ervoor dat allemaal verschillende individuen van de neushoorns die genetisch ook belangrijk in is hier voor nageslacht, zaten die bij elkaar in een dierentuin. Vuurhand dan momenteel in een maan en twee dames. In de hoop dat die natuurlijk gaan dekken en dat we de jongen goed kunnen krijgen. Maar dat wil hij nog niet zo heel erg slotten, dus het is nog altijd een beetje hopen.
1: Oh, die hebben nog niet helemaal begrepen wie het met de bloemetjes en de beetjes allemaal werkt.
2: Nee, precies. Dat stagneert nog een beetje. Maar ja, we moeten maar hopen. Vuur doet in ieder geval ons best. Vuur kennen bloedafnames afnemen, wat werd gecontroleerd in het progesterongehalte in het ziekenhuis. En daar kun je maandelijks een heel verslag van of er ja, gaat ze het aan te komen, ja of nee? Maar ja, die zijn nog niet gewenst, die uitslagen.
1: Oké, okay. Ja, misschien een of andere heftige, deftige natuurfilm opzetten door het verblijf. Dat is toch een beetje inspiratie krijgen. Hey Erlen, dankjewel voor de tekst en toelichting. Doet je de groeten door, die gigantische puppies wie deze nuptje. En ja, vooral die hele fijne dag. Internationale dag van de neushoorn gewenst.
2: Ja, dankjewel.
1: Jij bedankt. Groetjes, hè.
2: Hoi.
1: Hoi.

0: Purple Disco Machine samen met Kungs, The Substitution. Ondertussen de hoogste tijd om toch eens even een definitieve antwoord te formuleren op de volgende vraag.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Want er bleek toch wel wat behoefte te zijn aan vast een avondje medio september. Tegelijkertijd, ja, echt vreesdeur omdat ik Jan moet gaan teleurstellen.
2: Sherry met Annie Wally voor België. Hoi hoi.
0: Ja, dankwoord vernoemd meneer Wally.
3: Wauw, geweldig.
0: Maar tegelijkertijd Jan, de meeste stemmen die ik toch binnenkreeg.
4: Gooi met de groeven, daar zijn we weer eens. Doe maar proef maar jong. Zo'n uitzending.
0: Ja, net als Henk zag Eefje, Ria, Mia, Monique, noem het maar op, allemaal zoiets van, nou, doe maar lekker een beetje vast een avondje in september.
2: Dat is honden.
0: Zullen we dan maar door naar LVK-winnaar van 2020.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een scholier die op het VMBO Maastricht een klasgenoot met een mes in het gezicht stak, is veroordeeld tot 6 jaar cel. De rechtbank heeft de destijds 16-jarige scholier veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Mantelzorg is geen excuus om uit de gevangenis te blijven. Een veroordeeld bandietoslid uit Echt moet zijn 1,5 jaar cel gewoon uitzetten, besliste de rechter in kort gedring. En 4 van de 11 kandidaten voor de leraar van het jaarverkiezing zijn afkomstig uit Limburg.
12: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden.
14: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Roodehal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
15: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november.
18: E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America
17: en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
19: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1

0: Medusa, Dermot Kennedy, Paradise. Je net bij L1 vandaag. De klok heeft 10 minuten geleden al 5 uur geslagen. Dan weet je, ja, vaste prik. Dan maken we even een tijdreisje. Terug naar de tijd dat internet nog zo'n beetje science fiction was. En je stem uitbrengen op je favoriete artiest via de telefoon. Denk aan het Eurovisie Songfestival of Idols of zo. Ja, in die tijd kon dat ook absoluut nog niet.
1: Kom maar achter me aan.
0: Polygonese. Vandaag bij de Polygonese staat 1 programma centraal. En wat betreft dat stemmen, ja, dat kon dan wel. Dat stemmen op je favoriete nummer. Dat ging dan wel per post met een bon uit de Omroepgids. De AVRO-bode, meen ik. Ja, ik was toen, dat is nog heel wat jaren voordat ik zelf bedacht ben. Die bon moest je uitknippen, invullen en die kon je dan opsturen naar dat programma. Met de actuele hitlijst maakte zij daarvan. Nou, ik denk dat je al wel een bepaald gevoel hebt welk programma dat we hier bespreken. Terug naar 22 september 1970. De eerste aflevering van het programma. Met dit toch nog steeds welbekende deuntje.
2: Hallo, welkom. Stel je voor, in 1970 zou het gaan gebeuren en in september 1970 ging het ook gebeuren. De start van de eerste top-op, dat wil zeggen een wekelijkse tv-hitparade. Inmiddels zijn de meeste afleveringen weg, gewist, gejat, verdwenen. Wat jammer is, ook die allereerste top-popparade... Echter, onlangs zijn een aantal tapes teruggevonden. Dat wil zeggen de acts.

vierde plaats vinden we Golden Earring. En zijn wij nog diep onder de indruk van Radar Love, wat toch als een van hun grootste hits beschouwd wordt, is er toch nog een andere, vind ik. En dat komt heel goed uit dat hij nu op die vierde plaats staat, namelijk Back Home.

In 1970 bestond die fantastische hit Weekend nog niet. Maar na het nummer Weekend kende iedereen echt Journey Kaagman. Toen ze zo stond te zwingen in haar blauwe...

0: momenteel terugblikken. Met neem eens minder dan Ad Visser terug naar 22 september 1970. Eerste aflevering van...
1: Dit is L.A.

0: weg naar de dinsdagavond. En wat betreft die dinsdag zijn ook al wat zorgen over hoeveel risico er eigenlijk gemoeid is met een glaasje Limburgs kraanwater. Het heeft allemaal te maken met PFAS. Het zit eigenlijk overal in. Het is een van de grote, meest vervuilende milieubedreigingen van onze tijd. Greenpeace luidde onlangs de alarmklok, omdat op veel plekken in het land de toegestaande hoeveelheid PFAS in ons drinkwater boven de door het RIVM gestelde norm komt. Ja, en in onze provincie zijn de verschillen groot. Vooral in het midden van de provincie is het niveau van PFAS in het drinkwater een stuk groter dan de rest. Je hoort Yvonne Hermans van Watermaatschappij Limburg.
1: De verschillen hebben te maken met waar het drinkwater van wordt gemaakt. In Limburg is dat enerzijds vanuit de grond en anderzijds vanuit de Maas. En in het gebied wat op dit moment rood is in Limburg, daar maken we van Maaswater, drinkwater. En doordat daar heel veel hoge concentraties PFAS zitten, kost het ook veel meer moeite om dat eruit te halen.
2: Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van het drinkwater hier in Roermond?
3: Helemaal niet. Nee, omdat ik hoor die berichten dat drinkwater absoluut veilig is. Dus ik ben daar heel relaxed onder.
1: Zuiveringstechnieken moeten steeds zwaarder zijn om alle PFAS wat geloosd wordt eruit te halen. En daarom pleiten we ook voor een totaalverbod van PFAS-lozingen in het milieu.
3: Op zich vind ik het goed dat ze daar proberen dat helemaal uit te bannen. En dat het inderdaad naar nul gaat en dat daarmee langzamerhand die bodem op dat punt weer gaat verbeteren en het drinkwater dus minder verontreinigd kan worden.
4: Ik kom van Sub Valkenberg. Ja.
2: In Zuid-Limburg is het drinkwater best wel zuiver. Hebben ze zich daar wel eens druk over gemaakt wat er in het drinkwater zit?
4: We hebben dat vanuit bronnen, de echte bronnen, we maken het niet van het Maaswater. En in die zin, dus echt druk hebben we ons daar nooit over gemaakt.
1: Er is geen reden tot zorg. Het drinkwater voldoet gewoon aan alle kwalitatieve eisen waaraan het moet voldoen. Het is gewoon veilig om het te drinken.
5: En als ik Maaswater wil drinken, kan ik beter even wachten tot het bij jullie langs op
1: de. Zeker, dat sowieso. Dat zou ik nooit doen, rechtstreeks uit de Maas.
3: Ik heb zelf geen kinderen, maar dat neemt niet weg dat ik wel bezorgd ben voor de toekomst, voor de mensen die daar dadelijk in verder gaan.
0: Ja, Yvonne Hermans benadrukt dat er nog geen reden tot zorg is, maar om dat ook zo te houden, pleit ze ook wel voor geen lozingen van PFAS in het Maaswater.
6: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: We gaan eens een beetje richting etenstijd, richting 5:30. En dat is dan meestal het moment dat er weer een kersverse uitgave, of opgave beter gezegd, van de nieuwsquiz komt. En vandaag is daar geen uitzondering op. Zometeen hoor je hem.

0: Ansommelieu hier richting 17:30. Het laatste Limburgse nieuws komt zo meteen op je af. Onder meer met egelnieuws.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Ik wek mijn eigen stroom op, maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
4: Met een energiemanagement systeem dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
5: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
6: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
8: Stiel Heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Bijna 5:30, maar nu al ruim baan voor het laatste Limburgs nieuws horen van Art Rubbers.
9: Goedemiddag. Een scholier in Maastricht is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor een poging zijn klasgenoot te doden. Dat gebeurde in maart in een klaslokaal van VMBO Maastricht. De dader was toen 16 jaar. Hij pakte zijn slachtoffer bij het hoofd en sneed met een mes in zijn gezicht en oor. Het slachtoffer houdt daar volgens een arts een levenslang litteken aan over. Volgens de rechtbank was de zaak zo ernstig dat de scholier volgens het volwassenenstrafrecht is veroordeeld. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven willen zelf 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat is bedoeld voor 12 verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. Mantelzorg is geen excuus voor een veroordeeld bandidoslid om uit de gevangenis te blijven. De veroordeelde echtenaar heeft een kort geding verloren waarin hij mantelzorg aanvoerde als reden om de cel te ontlopen. De veroordeling van het bandidoslid werd deze zomer definitief. Hij moet 1,5 jaar zitten. Maar omdat zijn vrouw 24 uur per dag zorg nodig heeft, probeerde echtenaar die straf te ontlopen en om te laten zetten in een meldingsplicht. Maar volgens de rechtbank heeft de man tijd genoeg gehad om andere zorg te regelen. De echtenaar is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, openlijk geweld en het medeplegen van hennepteelt. En het aantal getelde egels in Limburg tijdens de jaarlijkse egeltelling is dit jaar fors gedaald. Vorig jaar werden er nog 420 diertjes geteld, dit jaar nog maar 139.

0: Dat lijkt ernstig, maar het zegt niks over de hoeveelheid dieren die er daadwerkelijk rondscharrelen. Er hebben namelijk veel minder mensen meegeteld. Toch is dat volgens Elze Polman van Zodion Zoogdieronderzoek Nederland niet zo heel erg.
1: De egeltelling is vooral bedoeld om te kijken waar komt de egel voor. Dus dat is de verspreiding. Zodat we mooie stippen op de kaart kunnen zetten en kunnen leren van waar leeft die egel overal. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een meetprogramma waar we op een structurele manier tellen. En daaruit zien we dat als je kijkt naar heel lang geleden, 1995 naar nu, in Nederland is een geheel wordt daarnaar gekeken. Ja, dan is die populatie van de egel is echt sterk afgenomen, misschien wel met 60%.
0: Maar in Limburg zijn de egelaantallen de afgelopen 10 jaar wel ongeveer gestabiliseerd. En het weer. Vandaag verwisselend bewolkt, maar droog. Het werd ongeveer 20 graden. Vanavond koelt het snel af en de komende dagen rustig na zomerweer. Dit weekend wordt het warmer.
2: Dat klinkt hartstikke prima. Arthur, dankjewel. Zometeen dus de nieuwsquiz, maar eerst nog even de OJ's.

0: is vroeger. Dinsdagavond zijn wij op zoek naar een schrijfster. Niet zozeer omdat we zelf het plan hebben om biografie uit te brengen of zoiets dergelijks. Nee, dat heeft allemaal te maken met het dinsdagdilemma van vandaag. L1 Vandaag, de nieuwsquiz. En trouwens ook met een goed gewilde prijzenpot. Envelop, eigenlijk beter gezegd. Want het zijn tickets voor een voorstelling van de Nederlandse Dansdagen. Het zal zich allemaal af gaan spelen in het theater aan het Vrijthof. Die tickets zitten dan in die envelop. Maar ja, daarvoor zijn we dan wel op zoek naar een schrijfster. De dame die verantwoordelijk is voor de boekenreeks Hoe overleef ik? En dan na Hoe overleef ik komt dan de brugklas of mijn vakantie, mijn ouders, de liefde, noem het maar op. Ik denk heel wat mensen die daar groot mee zijn geworden. Er kwam vandaag naar buiten dat er een vervolg komt op die boekenreeks en ook de laatste editie, zo heeft de schrijfster te kennen gegeven. Maar dan is het nu specifiek een versie voor volwassenen.
1: Het eerste deel in een nieuwe serie voor volwassenen van de Hoe overleef ik serie. Dus hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Ik had wel in de gaten dat er veel mentale problemen zijn in de generatie. Dat is ook de generatie van mijn kinderen, dus vroeg 30, zeg maar. Toen dacht ik, opeens gewoon vielen alle kwartjes tegelijk van, oh ja, wat superleuk om Rosa gewoon ook ouder te maken. Ja. Ze is in het laatste deel net 18 en nu is ze 25.
0: Dus het hoofdpersonage groeit een beetje mee met het lezerspubliek, al dus de schrijfster zelf. Maar wie is dat nou ook alweer? Dat is de vraag waar we graag een antwoord op willen. Hoe heet de vrouw die verantwoordelijk is voor die Hoe overleef ik boekenreeks? Weet je dan de juiste naam? Nou, dan win je misschien wel die ticket voor de voorstelling in het theater aan het Vrijthof.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Helemaal vanuit Venlo natuurlijk. Lekse uiting laten we praten. Zometeen van Venlo even richting provinciale hoofdstad. Want onder de grond van de Universiteitsbibliotheek in Maastricht ligt een heuse schatkamer. En het beste nieuws daaraan is nog dat die schatkamer open is ondertussen.

0: tegenstelling tot de plaats van vorig. Nou, aan het eind van deze week toch alweer wat omhoog met de temperaturen richting de 3, 24 graden. Misschien wel komend weekend. Ik denk dat de kroegeigenaar en de restauranteigenaar het terras nog wel even kunnen laten staan. Ondertussen, een hele andere locatie staat hier op de routeplanner. Onder de grond gaan we even richting de universiteitsbibliotheek. Daar onder de grond, in Maastricht natuurlijk, ligt een echte schatkamer. Eeuwoude boeken liggen daar, bijzondere kaarten, zelfs een atlas uit 1628. Ja, en normaal gesproken blijft die collectie achter slot en grendel. Maar vanwege het jubileum, het 50-jarig bestaan van de Universiteit Maastricht, ging de kluisdeur nu even open. En mazzelpikkie van vandaag was verslaggever Sjoerd Duikaerts. Want hij mocht dan ondergronds die schatkamer binnen met conservator Oden Essers.
1: Nou, eventjes een van de grotere boeken uit deze bijzondere collecties laten zien. En ik hoef niet te fitnessen. Wat dat betreft heb ik hier genoeg aan krachttraining elke dag.
2: Hier vind je onder meer de collecties van drie grote kloosterbibliotheken. Boeken over allerlei onderwerpen in veel verschillende talen. Een groot deel verzameld door de Jezuïeten.
1: Ja, ze zijn ook uitleenbaar vanaf 1901. Als je een boek wil doorkijken van daarvoor, dan kan dat ook. Dan is het ter inzage.
2: Ja, maar ze liggen niet voor niets in een kluis, in een beschermde atmosfeer. Ik kan niet hier binnen wandelen met mijn paprika chips handen en zeggen, nou, ik wil eens even dat boek uit 1566 doorbladeren.
1: Liever niet, inderdaad. En nee, dat gaat ook niet gebeuren. Maar het is wel zo dat de boeken echt wel gebruikt kunnen worden.
2: En een absoluut topstuk uit deze collectie is
1: een atlas uit 1628. Volledig handgekleurd, bevat ongeveer 150 kaarten. En de atlas is van Gerard Mercator. Ja, dat is zeker actueel. Zeker als je kijkt naar begin september, dat de Verenigde Naties heeft gestemd over een nieuwe kaart. He, weet dat de kaart van Mercator tot nu is gebruikt ook door Google om de wereld weer te geven. En dat eigenlijk niet op een correcte manier is gebeurd, waarbij bijvoorbeeld Afrika heel klein werd afgebeeld en landen als Groenland heel groot werden afgebeeld. Dat komt door de zogenaamde Mercator-projectie. Maar deze kaart is ook nooit bedoeld geweest om de wereld correct weer te geven, maar eigenlijk bestemd voor navigatie.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een scholier die op het VMBO Maastricht een klasgenoot met een mes in het gezicht stak, is veroordeeld tot 6 jaar cel. De rechtbank heeft de destijds 16-jarige scholier veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Bij een frontale aanrijding in Vaal zijn 2 mensen gewond geraakt. 1 moest er door de brandweer worden bevrijd. En op de plek in Roermond, waar zondag een 21-jarige man werd doodgeschoten, ligt het nu vol bloemen. Het onderzoek van de politie heeft nog niet tot een aanhouding geleid.
2: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden.
14: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
15: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
16: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
17: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
16: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
17: Mobiliteitswereld, voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
18: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: De vlieglessen van Shepard Learning to Fly hier net bij L1 Vandaag. Waar het nu ja, toch even de hoogste tijd is om het even allemaal een beetje samen te vatten wat er zoal de revue passeerde vandaag bij L1. Zo ging het onder meer over een nogal klein diertje dat ondertussen miljoenen heeft gekost.
1: Korenwolf.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Het mogen duidelijk zijn dat het nog alles over de korenwolf heeft gegaan vandaag. Nou, daar hoor je dan zometeen meer over. Eerst gaat het hier over een oude vlaaidoos. Ja, dat is op het eerste gezicht dan niet zoveel bijzonders, denk ik, hè. Maar voor de familie Mestrom is het misschien wel de belangrijkste doos van de hele bakkerij. Want er zitten tientallen, misschien wel honderden handgeschreven recepten in. Bakkerij Mestrom bestaat inmiddels 85 jaar. Ja, vader en zoon maken die vlaaidoos natuurlijk geregeld open dan.
3: Koffiewafels, molwafeltjes.
4: Ja, en hoe oud zijn die recepten?
3: Ik denk het meeste allemaal jaren 70, jaren 80 zal zijn.
5: Het is natuurlijk heel mooi meegenomen dat je een bedrijf met zo'n geschiedenis, wat al zo lang bestaat, dat je daarin verder mag treden.
3: Strooisel voor strooiselkoeken.
5: Voor mij nog heel veel recepten wat er nog te ontdekken vallen.
0: Ja, dat is toch wel zo'n beetje de levensader van die bakkerij daarin geleden. Hè? En ja, ook een beetje droevig nou, wel. Wat een lekker motorsportweekend in Meilheim. Mottenweren, vervader en zoon Grispen doet echt. Eindigt je in nogal een grote deceptie. Flinke teleurstelling, want dieven gingen aan de haal met Kiro's motoren.
6: Ik zal er in ieder geval altijd alles voor blijven doen om gewoon de sport te kunnen blijven beoefenen. We komen hier ook wel weer bovenop, daar ben ik zeker van.
7: Is er nog een kans dat de motoren terugkomen?
8: Dat hoop ik wel. Alleen, om heel eerlijk te zijn, de kans dat ik volgende week de staatsloterie ben, is denk ik groter als dat die motoren nog terugkomen.
0: Ja, op zich is het een keuze. Dan was ik over de loterij gegaan natuurlijk. Hè. En dan over die korenwolven. Ja, dat aantal korenwolven in onze provincie is afgelopen jaar fors gedaald. Dat blijkt allemaal al uit de nauwe recente cijfers van de provincie. Zelfs met speciaal aangelegde akkers en velden lukt het niet om de populatie in stand te houden, laat staan te vergroten. En dat ligt dan met name aan de huidige manier van verbouwen.
9: Ze verhongeren gewoon. Ja, nou, de landbouw is veranderd. Daardoor zijn we de hamster kwijtgeraakt. Wil je die hamster weer terugkrijgen? En dan moet de landbouw ook weer een beetje in die richting terug veranderen. En dat is, we hebben er 60 jaar over gedaan om het zo te krijgen. En ik denk dat we toch ook alweer tientallen jaren nodig hebben om weer een systeem te gaan maken waar de boeren mee kunnen werken. Om, ja, om zeg maar een natuurlijke systeem te krijgen.
0: Ja, die korenwolven, dat lukt nog te wensen over de.

0: van L1 Vandaag, namelijk Frans Pollocks enerzijds en anderzijds. Waar staat Peter Beek?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Een bietje is genoeg en een goed antwoord is trouwens nu ook hartstikke genoeg. We zijn op zoek naar een schrijfster. En dat heeft allemaal te maken met de laatste editie van de boekenreeks Hoe overleef ik? Ken je misschien wel Hoe overleef ik? De puberteit, de liefde, mijn ouders, de brugklas. Allemaal verschillende versies zijn er van die reeks uitgebracht destijds. Er zijn nou heel wat mensen, denk ik, mij opgegruid. En die boekenreeks die gruit nou wel met de lezers mee. Want er kun je nou deel aan. En dat is geen kinderboek, maar bedoeld voor volwassenen.
2: Je vindt eigenlijk jezelf terug in deze boeken, in het verhaal van Rosa. Heel veel persoonlijke tips ook van de auteur. En dat is eigenlijk heel mooi om te zien dat eigenlijk erkend wordt dat je struggles hebt.
3: Al op jongere leeftijd vroeg ik me af hoe het zat met mijn seksualiteit. En eigenlijk door middel van deze boeken zag ik een soort van herkenbaarheid van LGBT-karakters terugkomen, wat heel fijn was om te zien. Het raakt precies de onderwerpen aan waar iedereen in tussen de 20 en de 30 mee te maken heeft. Een nieuwe leven, een nieuwe baan, nieuwe woningen, nieuwe relaties.
2: Ik heb er zoveel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe Rosa nu als 20er is, want ik ben zelf nu ook een 20er.
0: Ja, heel veel mensen hebben denk ik wel de avonturen en de verhalen rondom Rosa gelezen. Maar wie schreef die boekenreeks ook alweer? We zijn dus op zoek naar deze dame.
4: Ik denk dat, dat je problemen tegenkomt, hoort erbij en daar leer je van. Ja. Een soort van vertrouwen op je eigen wijsheid. Op dat je het echt allemaal wel weet als je naar je intuïtie luistert.
0: Wie, oh wie, zoeken we? Wie is de schrijfster van de boeken zoals Hoe overleef ik de puberteit? Dus tickets voor een voorstelling bij het Theater aan het Vrijthof van de Nederlandse Dansdagen, die liggen hier klaar.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doet? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Doen we intussen nog even wat

0: Ja, het lijkt bijna wel een literair café hier, want de namen van schrijfsters vliegen ons onder oren hier. Connie Palme komt voorbij.
1: Nee, dat is niet goed.
0: V-A-U-D. Saskia Noord, wat je ook neemt.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Allemaal niet de dame die verantwoordelijk is voor de Hoe overleef ik boekenreeks.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: En dat heeft nou dus een volwassen editie gekregen. Ja, dat is wel een serieuze ondertoon, mijn gemuut.
3: Ik had wel in de gaten dat er veel mentale problemen zijn in de generatie. Dat is ook de generatie van mijn kinderen. Ja. Dus vroeg 30, zeg maar. Toen dacht ik, opeens gewoon vielen alle kwartjes tegelijk van... oh ja, wat superleuk om Rosa gewoon ook ouder te maken. Ja. Ze is in het laatste deel net 18 en nu is ze 25.
0: Ja, dus komt er een volwassen editie van die boekenreeks. Audrey, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Zelf toevallig ook opgegroeid met die Hoe overleef ik boeken, hoe overleef ik de brugklas, de puberteit, noem het maar op allemaal.
4: Ja, zeker.
0: Ja, en heeft het jou geholpen dan ook?
4: Ja.
0: Om enigszins moeilijke fases van het leven door te komen?
4: Ja, maar ik heb eigenlijk nooit echt moeilijke fases meegemaakt.
0: Oh, dat is geweldig dan. Je bent eigenlijk altijd zingend en juichend door het leven gegaan.
4: Ja, ja.
0: Ah, super, hou zo, zou ik zeggen. Wij waren op zoek naar de naam van de schrijfster. En je was waar ook de eerste die met de goede naam kwam.
4: Ja, dat is Francine Omen.
5: Goed! Ja, dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Top. Klopt helemaal, Audrey. En ja, ik vind het eigenlijk nog bijzonder dug in hoeverre dat dat een woord is. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd wel alles van een leien dakje gegaan eigenlijk. Dus op het moment... Puberteit, op jezelf wonen, brugklas, toestanden op school, werk misschien?
4: Ja, eigenlijk is alles heel super gegaan. Dus,
0: en heb je een bepaald geheim? Want mensen zitten nu misschien met het rechteroor tegen de radio aangeplakt en die denken, hoe doet ze dat dan? Wat is your secret van geslaagd leven?
4: Ja, positief in het leven staan.
0: Ja, daar kom je al een heel eind mee. Dat kan me ook wel voorstellen, inderdaad. Ja.
4: Ja.
0: En daarbovenop komt dan ook nog eens dat je dan tickets wint voor een voorstelling van de Nederlandse Dansdagen. Het speelt zich allemaal af in het Theater aan het Vrijthof. Het is een balletvoorstelling, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet of dat jouw interesse wel een beetje wekt.
4: Ja, zeker.
0: Nou.
4: Is altijd leuk, hè?
0: Kijk, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ze komen jouw kant op. Dankjewel voor het meedoen, Audrey. En nog een fijne avond.
4: Ja, oké. Hartstikke bedankt.
0: Merci.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Alleen vandaag net na 6:30 waar je nu wordt bijgepraat over het laatste Limburgse nieuws.
2: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een scholier is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor een poging zijn klasgenoot te doden. Dat gebeurde in maart dit jaar in een klaslokaal van VMBO Maastricht. De dader was toen pas 16 jaar oud. Hij pakte zijn klasgenoot bij het hoofd en sneed met een mes in zijn oor en gezicht. De jongen houdt daar volgens een arts een levenslang litteken en zijn gezicht aan over. Volgens de rechtbank was de zaak zo ernstig dat de scholier volgens het volwassenenstrafrecht is veroordeeld. Bij een frontale aanrijding in Vaal zijn vanmiddag 2 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer moest door de brandweer worden bevrijd. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op de Lemierse Berg. Bij het ongeval werd ook een Duitse traumahelikopter ingezet. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek in Roermond, waar zondag een 21-jarige man werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. Op de Terbaanse weg in de wijk Donderberg werd de man zondagavond dodelijk getroffen. Het lukte de hulpdiensten niet om hem te reanimeren. Er is nog niemand aangehouden. Gistermiddag viel de politie vanwege deze zaak een woning vlakbij binnen, maar daar werd niemand aangetroffen. En het aantal getelde egels in Limburg tijdens de jaarlijkse egeltelling is fors gedaald. Vorig jaar werden er nog 420 egels geteld, dit jaar nog maar 139. Dat lijkt ernstig, maar het zegt niks over de hoeveelheid dieren die er daadwerkelijk rondscharrelen. Er hebben namelijk veel minder mensen meegeteld. Toch is dat volgens Elze Polman van Zodion Zoogdieronderzoek Nederland niet zo heel erg.
3: De egeltelling is vooral bedoeld om te kijken waar komt de egel voor. Dus dat is de verspreiding. Zodat we mooie stippen op de kaart kunnen zetten en kunnen leren van waar leeft die egel overal. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een meetprogramma waar we op een structurele manier tellen. En daaruit zien we dat als je kijkt naar heel lang geleden, 1995 naar nu, in Nederland is een geheel wordt daarna gekeken. Ja, dan is die populatie van de egel is echt sterk afgenomen, misschien wel met 60%.
2: In Limburg zijn de egelaantallen de afgelopen 10 jaar wel ongeveer gestabiliseerd. En het weer. Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 8. Morgen, net als vandaag, droog, wisselend bewolkt en 1 graad of 20. En goed nieuws, richting het weekend wordt het warmer.
1: Kijk eens, Arthur, dankjewel. Wat betreft richting die dinsdagavond, ja, het is nog lang niet, of lang niet, het duurt niet heel lang meer. Maar het is in ieder geval nog niet donker, maar tegelijkertijd hier al wat maanlicht in muzikale vorm.

0: Ja, op deze dinsdagavond hebben we zo meteen nog Blue Monday van New Order. Ja, past niet helemaal, maar die plaat is zo fijn natuurlijk. En trouwens ook nog Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood. Maar eerst even richting trainingsveld. En dan geen Limburgs trainingsveld, nee, in Zeist. Voel je misschien aankomen. Het Nederlands elftal, dat is ook nog het mislukte wereldkampioenschap naar verfrissing. En de verfrissing moet er in ieder geval komen van een van de twee Limburgse spelers in die selectie. Ruben van Bommel is dus een van die spelers van de toekomst. En hij was er dus ook even merken op het veld in Zeist. Het
1: is een hele eer voor mij en ja, wel mooi na zo'n lange blessure. Dus ja, prachtig.
2: Maar is het toch een soort van eerste schooldag gevoel nog?
1: Ja, natuurlijk. Als je een nieuw elftal komt, ja, je moet jongens leren kennen. Natuurlijk ken ik wel een paar jongens, maar ja, toch voelt het altijd nieuw. Ja, ik heb samen met Egiet Kisau heel hard gewerkt. En ik denk dat we samen echt goed werk hebben gedaan. En ja, we hebben gewoon een hele goede band. En we weten precies van elkaar hoe we zijn en wat ik voel en hoe ik dat moet aangeven. Dus dat het dan hiertoe heeft kunnen leiden, dat is heel mooi. Ik hoop natuurlijk mijn debuut te maken. Dat zou het allermooiste zijn. En ja, ik zie het allemaal wel. Ik vind het een hele eer om hier te zijn. En uiteindelijk is het belangrijkste presteren en een beetje genieten. Alleen het moet niet ten koste van elkaar gaan. Daar doe ik alles voor.
0: Een beetje presteren en een beetje genieten. Nou ja, als dat moet lukken, dan is het prima, denk ik. Hè? Komend donderdag staat er nogal een tegenstander tegenover onder andere Ruben van Bommel. Namelijk Duitsland.

0: is toch te gek voor woorden om dit alleen maar op een maandag te mogen afspelen. Hop, gewoon op dinsdagavond.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: New Order met The Blue Monday. En ja, wat betreft deze dinsdag, het was wel een beetje een nostalgische dinsdag. Allemaal vanwege het nieuws dat Hives terugkeert. En het maximale aantal mensen dat kon inschrijven vandaag, dat werd al vrij snel gehaald. Dus mocht je nou al constant op F5 aan het rammen zijn op je toetsenbord omdat het aanmelden maar niet lukt. Morgen weer een kans. Maar ja, tegelijkertijd ook wel een beetje de vraag, weet iedereen überhaupt nog wel wat Hives is?
2: Ik zou het ook niet weten wat het is.
3: Ik ken het zelf niet zo heel goed wat het is.
2: Ja, de meesten kennen dat wel.
4: Ik ken het nog wel, ja. Ik weet wel dat het een chatprogramma was waar je met vriendinnen en vrienden mee kon kletsen.
2: De prim-minister van vroeger, Balkenende, Jan-Peter Balkenende, die had op een gegeven moment op Hives gezet. Gelukkige jaarwisseling 2004 of zo, beste Hives-vrienden. En dat is gewoon zo'n meme geworden.
4: Ik denk dat het minder verslavend zal zijn als bijvoorbeeld een Instagram of een Facebook of een ander social media of een TikTok of een Snapchat.
5: Nou, dan vind ik het een heel goed idee. Ik merk aan mezelf dat ik ook denk van alles door aan het scrollen ben op Instagram bijvoorbeeld.
6: Ik denk dat het hartstikke hetzelfde is. Dat het niet opeens minder verslaafd is van vroeger.
0: Ja, ik denk het woord huisverslaving zal nog niet in de DSM-5 terechtkomen dan. En jongens, het beste van alles, vergeet je dansen de banaan niet, hè?
7: Oh, banaan.
1: Dit is L1.
0: Oh man, dat was toch een gelukzaligheid in een emoticon, dat kun je wel...

0: kan hem niet genoeg draaien in My Humble Opinion. Geweldige plaat, blijft toch van Snow Patrol. Morgenochtend dan zitten de collega's van de L1 Ochtendshow hier weer vanaf 6 uur. Rest mij te zeggen.
1: Adieu.
0: De groeten dan inderdaad.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een scholier die op het VMBO Maastricht een klasgenoot met een mes in het gezicht stak, is veroordeeld tot 6 jaar cel. De rechtbank heeft de destijds 16-jarige scholier veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Bij een frontale aanrijding in Vaals zijn 2 mensen gewond geraakt. 1 moest daardoor de brandweer worden bevrijd. En op de plek in Roermond, waar zondag een 21-jarige man werd doodgeschoten, ligt het nu vol bloemen. Het onderzoek van de politie heeft nog niet tot een aanhouding geleid.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
14: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
13: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
15: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
13: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd diensten op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen